In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fue.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de ander. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
13: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
12: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en bij Leef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
16: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.
20: Goedemorgen, ik ben de stadsomroeper van Middelburg en ik luister altijd naar weekend.

0: gaan er weer drie hele gezellige uurtjes van maken. Met zometeen het uitgebreide weekend weerbericht. De boswachter is er ook natuurlijk weer. En lekkere muziek volgende week live op de Brouwersdam. Suzanne en Freek tijdens concentratie. Dit is Halverwege.
1: Ik

0: film heet Footloose en de titelsong kwam van Kenny Loggins. En dat komt uit de jaren 80. Misschien heb je de film wel eens gezien. Ja, het is zaterdag 20 juni en om 14 minuten over 5 kwam vanochtend de zon op. En om 4 minuten over 10, dan begint het te schemeren in Zeeland. En hier is het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Goedemorgen. Na de zware onweersbuien van gisteravond kunnen we even bijkomen vandaag. Want het blijft droog en we krijgen ook flinke zonnige perioden. We hebben een matige wind en die komt vanmiddag uit het noordwesten. En daarmee wordt het wat minder warm. Maar nog altijd 24 tot 26 graden op de meeste plaatsen. En in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 28 graden worden. Vanavond blijft het ook zonnig en warm en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar 18 tot 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen blijft het droog, we krijgen ook weer zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt wat warmer met een zwakke tot soms matige noordoostenwind. Zien we maximumtemperaturen van 28 tot 29 graden op Walcheren en Schouwen-Duiveland. Wat verder de provincie in wordt het 30 tot 33 graden. Opnieuw de hoogste temperaturen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Het blijft droog dus en ook volgende week blijft het droog en gaan we door met zeer warm en zonnig weer. Het blijft ook tropisch met maximumtemperaturen boven de 30 graden. En daarmee krijgen we een hittegolf in Zeeland.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Yeah. Het is zaterdag en hij is weer aan de lijn, boswachter Paul Begijn. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Geniet jij ook zo van de Atalanta-vlinder?
1: Ja, ik vind het echt een schitterende vlinder, maar ook vooral omdat het echt een zogenaamde trekvlinder is. Hij komt echt helemaal vanuit Zuid-Europa, komt hij richting Zeeland om voor nageslacht te zorgen. En meestal gebeurt dat zo rond april, mei komen ze massaal binnen vanuit die zuidere regionen. Vaak ook gedreven door zo'n zuidenwind. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat je de Atalanta aantreft in de Zeeuwse natuur.
0: Zal hem eens even beschrijven, want het is best wel een bekende vlinder, hè?
1: Ja, inderdaad. Als je hem ziet, je ziet hem ook vaak op het warme wegdek zitten op het einde van zo'n mooie zomerse dag. Het is een overwegend zwart gekleurde vlinder met van die prachtige oranje banen die als een soort van cirkel over de vleugels lopen. Ja, en op de uiteinde, op de punten van de vleugels, dan zie je ook vaak nog van die witte patronen. Ja, en als je dat ziet, dan weet je vaak dat je met de Atalanta te maken hebt. En ja, echt een trekvlinder puur sang. Ja, en de trekvlinder, dat klinkt een beetje gek, want we kennen natuurlijk wel trekvogels. Hè, de vogels die massaal pendelen eigenlijk tussen hun broedgebieden en hun overwinteringsgebieden. Ja, van vlinders is maar weinig bekend dat ze trekken. Maar ja, de Atalanta is een soort die dus echt grote afstanden kan afleggen om hier dus uiteindelijk voor nageslacht te zorgen.
0: En doet hij dat in groepen of doet hij dat alleen?
1: Ja, meestal komen ze wel in groepen. Het is niet zo dat ze echt ook in groepsverband optrekken, maar ze worden dus echt gedreven door die zuidenwinden die ze dus eigenlijk massaal deze kant op drijven. En als je er eentje ziet, dan volgen ze eigenlijk vrijwel meteen massaal. Om hier dus de ei-afzetting te doen. En ja, dat zien we dus vooral plaatsvinden ook in de Zeeuwse natuur bij brandnetels. Vooral aan de bladeren zien we dat gebeuren. En we noemen dat dan ook wel de waardplant van een vlinder. Dus de steef is ook de plant waar die dus wordt geboren als rups. Maar ook waar die meteen als rups van kan profiteren om daarvan te eten. Dus het is een hele belangrijke plant voor de Atalanta.
0: Ik heb zo'n hekel aan brandnetels. Hè. Ik heb vorige week weer mijn hand per ongeluk in zo'n struik gestoken. En daar heb ik dan toch een hele dag u last van gehad. Maar goed, de Atalanta is er dus dol op.
1: Ja, en niet alleen de Atalanta. Er zijn heel veel vlinders die de brandnetel als waardplant gebruiken. Dus we kunnen die brandnetel wel eens vervloeken, maar voor veel vlindersoorten is het echt een heel belangrijke waardplant in de natuur. Dus kijk, wij maaien ook brandnetels op het moment dat er te veel van komen. Onder andere onze bloemdijken, daar hebben we het vorige week over gehad. Maar brandnetels hebben dus ook wel degelijk een heel belangrijke functie in de Zeeuwse natuur.
0: Hey, en als je de Atalanta veel in je tuin ziet, wat zegt dat dan over jouw tuin?
1: Ja, dan krijg je zo'n pluim, want dan doe je het gewoon goed. We treffen onder andere de Atalanta aan op de vlinderstruiken. Die kennen we onder andere van de paarse bloesem of de witte bloesem. Maar ook op de klimop, die natuurlijk vooral in september bloeit. Daar komen ook massaal Atalantas op af. Ja, en wie fruitbomen in de tuin heeft, kan ze ook nog wel eens aantreffen op rottend fruit. Dus valt er inderdaad een appel of een peer van je boom. Ja, laat die vooral ook eventjes liggen, want dat is ook weer heel belangrijk voedsel voor onder andere de Atalanta dus.
0: En hou je poezen even binnen dan, want die zijn er ook dol op.
1: Ja, die zijn inderdaad ook nogal springerig inderdaad naar Atalanta's. Dan kunnen we onze poes ook niet altijd binnenhouden. Dus ja, probeer daar een beetje balans in te vinden.
0: Ja, ik vind wel de vlinders een van de mooiste dingen uit de natuur, hoor.
1: Ja, ze kunnen de meest prachtige kleuren aannemen. En we zien ook steeds meer zuidelijke soorten onze kant opkomen. Dus ja, het is gewoon een lust voor het oog. Onder andere de kolibrievlinder die we natuurlijk straks weer rond augustus ook weer gaan zien. Dat vind ik een prachtige soort. Maar ook de koninginnenpage. Die heb ik afgelopen week al een paar keer gezien. Die gaan we ook zeker richting de zomer ook vaak in onze Zeeuwse tuinen aantreffen. Het is echt een zuidelijke soort. En we zien met de klimaatverandering dat we dus ook meer zuidelijke soorten kunnen verwelkomen. En ja, dat ziet er heel leuk uit.
0: En die Atalanta, sterft die dan uiteindelijk hier? Of gaat die dan op een gegeven moment weer terug?
1: Ja, wat we zien is dat de jonge Atalantas die trekken weer massaal richting Zuid-Europa. Terwijl de oudere soorten die voor nageslacht hebben gezorgd, die sterven. Ze leven meestal hooguit 1 jaar. Nou, die jonge dieren die trekken dus weer richting Zuid-Europa om voor een deel volgend voorjaar weer terug te keren. En wat we zelf zien is dat ook een deel van de Atalantas zelfs overwintert in Zeeland. En dat doen ze onder andere in bunkers en in forten waar de temperatuur vrij constant is.
0: Oké, Paul, dankjewel en tot volgende week. Hè?
1: Graag gedaan, tot volgende week.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: In het weekend van Omroep Zeeland was dit Passenger in the Wrong Direction. Afgelopen week was er weer heel veel Zeeuws muzieknieuws. En mijn collega Marcel heeft dat op een rijtje gezet. En heeft daar een bloemlezing van gemaakt in het windorgel.
1: Inherited gaat allen voor één. Tweedehands is springlevend. En BD rapt er weer op los. Metalband Inherited uit Terneuzen heeft sinds deze maand een platencontract op zak. De band is toegetreden tot de stal van Masked Records, een internationaal opererend label gespecialiseerd in metal, rock, metalcore en alles wat hard is. Nou, dat is Inherited ook. En om dat te onderstrepen hebben ze een EP opgenomen waarvan de eerste track al naar buiten is gekomen. Die heet net als de band zelf Inherited. De EP gaat All For One heten en is gemaakt in samenwerking met Robin Adams, een producer uit Leeds, Engeland. Nog even geduld, want die EP verschijnt in oktober.

Vier jonge muzikanten uit de zak van Zuid-Beveland noemen zich tweedehands. Ze zingen covers in Zeeuws dialect op hun eigen wijze manier en laten daarmee zien dat dialectrock springlevend is. 14 tracks hebben ze nu verzameld op een album, en omdat ze altijd wel in zijn voor een kwinkslag, noemen ze dat zo goed als nieuw. Met een paar tracks hebben we al kunnen kennismaken. Sloffe Kwiet stond in de Zeeuwse top 40 van 2025 en Pien in me poken in de lijst van dit jaar. De teksten behandelen meestal alledaagse grappige situaties. Luister bijvoorbeeld naar deze Zeeuwse versie van Hound Dog, Vule Erzak.

Bas de Meijer veranderde eerder dit jaar zijn artiestennaam in Bidi. En dat bevalt goed. Hij is blij met de positieve reacties die hij daarop heeft gekregen. En hij is ook volop bezig met nieuw repertoire. Vrijdag verraste hij iedereen door één nummer gewoon online te zetten. Er was een ontwikkeling in zijn muziek merkbaar naar een wat melodieuzer geluid. Maar nu had hij zin om weer een echt rapnummer naar buiten te brengen. Het heet Flex in Private. Deze keer gemaakt in samenwerking met DJ Shaw.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen. In deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd

0: Wow, Lido Shuffle, Bas Skeks. Hij kreeg voor dit succes een klein beetje hulp van een aantal bandleden van Toto. Het weekend antwoordapparaat, hè? Als je vaak luistert op zaterdagochtend, dan hoor je de berichten langskomen. En ook jij kan een berichtje achterlaten. Omdat altijd de mogelijkheid is om dat te doen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als je iets organiseert, een groot of klein evenement of iets daartussen, dat maakt helemaal niet uit. 0118-499-990. Dat is het telefoonnummer.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen. Aankomende zaterdag is het weer zover. Dan organiseren wij als ZWO-commissie van de PKN-gemeente Aagtekerken-Domburg onze jaarlijkse rommelmarkt en actiedag in Aagtekerken. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags is iedereen van harte welkom op het Dorpsplein in Aagtekerken. We verkopen onder andere een grote sortering tweedehands artikelen, handwerken, kaarten, bloemen en planten, koffie, wafels, hamburgers, friet en andere lekkers. Het monumentale kerkgebouw op het Dorpsplein is de hele dag geopend en daar is een expositie te zien van lokale kunstenaars. De opbrengst van deze dag gaat naar de monumentale dorpskerken, Stichting Adafok in Congo en het Pennywafelhuis in Middelburg. Iedereen van harte welkom.
3: Heb jij altijd al een instrument willen bespelen? Of ben je benieuwd hoe het is om samen muziek te maken in een orkest? Muziekvereniging Vlissingen biedt ook in het nieuwe schooljaar weer volop kansen voor jong en ouder om je muzikale talent te ontdekken. Vandaag, zaterdag 20 juni, zet Muziekvereniging Vlissingen daarom de deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar muziek. Tijdens deze open dag kunnen bezoekers zelf verschillende instrumenten uitproberen. Denk daarbij aan de instrumenten van onze orkesten, zoals de deltaband, de flessentrekkers, de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, de trompet, klarinet, dwarsfluit en alles wat daar verder bij hoort. Jong en ouder zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken en de sfeer van samen muziek maken te ervaren. De muziekinstrumenten kun je vrijblijvend proberen tussen 11 en 1:30 en van 4 tot 5. En tussen 2 en 4 zijn er diverse optredens van de orkesten en samenspeelgroepen die de afgelopen jaren gestart zijn. Je vindt ons aan de Wildbaan 21 in Vlissingen. Zien we je vandaag?
4: Beste luisteraars, u bent van harte welkom op het 8e concert in de Manhuistuin aanstaande zondag 21 juni. U kunt ons vinden aan de Zusterstraat naast Hotel Rijks in het centrum van Goes. Het concert start om 12 uur en is gratis. Het belooft een prachtige zonnige dag te worden, wat past bij het soort muziek wat Eufonia uit Goes voor u gaat spelen. Een gevarieerd programma van Spaans en Latijns-Amerikaanse muziek. Komt u ook luisteren op deze mooie midzomermiddag? We zien u graag. Tot dan.

0: Nou, leuk om die weer eens een keer te horen op de radio, Gabriel en Out of Reach. Tal van fotografen gaan ieder weekend op pad om sportwedstrijden vast te leggen. Bij een eigen clubje doen ze dat, of bij de sporten die ze zelf het meest fotogeniek vinden. In 8 weken op rij portretteert Omroep Zeeland nu een keer de fotografen zelf. Vandaag deel 1 met Rien Paardenkoper uit Oostkapelle. Hij rolde zo'n 20 jaar geleden in de sportfotografie en komt graag bij sporten die over het algemeen wat minder aandacht krijgen, zoals rugby, rolstoel, basketbal, korfbal en mennen. Op zijn website Kieknoe laat hij die allemaal zien. Sportverslaggever Roeland van Vliet sprak met Rien Paardenkoper over zijn passie.
1: Wat vooral belangrijk bij sportfotografie is, denk ik, dat je nooit weet wat je voor je lens krijgt. Dus je moet eigenlijk anticiperen op iets waarvan je niet weet of het komt.
2: En dat vooruitdenken?
1: Vooruitdenken, kennis van het spel. Van de spelregels is ook altijd wel een beetje handig. Niet dat ik nou ieder spelregelboekje uit mijn hoofd ken, maar ja, je gaat op een gegeven moment, hoe vaker je er komt, hoe vaker je, des te vaker je het goed hebt, om het even zo te zeggen. He, toen ik de eerste korfbalwedstrijd deed bij Top, toen nog best wel heel hoog. He. Het is nu even wat minder, helaas. Maar ja, dan. Ik had nog nooit gekorfbald.
2: Je zat te zoeken.
1: Ik zat te zoeken. Ik denk, ja, wat gebeurt er allemaal? Dus die eerste foto's die waren ook, voor mijn gevoel, hè, een ander denkt daar soms anders over, maar bagger. Als ik ze nu terugkijk, dan denk ik,

0: het moment en emotie. Ik denk dat dat de twee zijn waar ik... En symmetrie. Dat vind ik ook geweldig. Ik heb een foto van een tweespan tweespan paarden. En als je niet ziet dat er twee hoofden zijn, dan zou je denken dat er maar één paard staat.
1: Ja, we hebben hier voor ons een paard. We kunnen hem even bekijken. Kijk. Want dan zie je dat die benen staan exact gelijk. Ik zie maar twee benen, terwijl er gewoon twee paarden achter elkaar lopen.
0: Ja, naast elkaar, ja.
1: Maar dit is dus geen geluk, hè?
0: Nee, dit is wel zoeken. Dit is wel zoeken en ook...
1: En wachten.
0: Precies. Ja, dat bedoel ik eigenlijk met zoeken. Van als ze een bocht gaan maken, hoe kan ik ze dan zo krijgen? En ze lopen niet allemaal zo mooi, hè. Dit is ook een span wat heel mooi loopt. Maar ja, daar kan ik van genieten. En het is ook natuurlijk een prachtig span met dat zwarte wat glimmend in het zonnetje. Ja, zo wil je ze eigenlijk hebben.
1: En weet je dit al op het moment dat je op het knopje drukt, of zie je dit thuis pas?
0: Nee, ik zie het daar wel, maar het is omdat ik hem even terugkijk. Maar je hoopt altijd dat je hem hebt. En je kunt hem wel hebben, maar dan zou je alles op de motor moeten doen, zoals dat heet. Hè. Dus dat je heel veel beeldjes achter elkaar schiet. Ja, dan heb je altijd een grotere kans dat je dat beeld hebt natuurlijk. Maar dat deed ik in het begin wel. Maar de sport is nu eigenlijk om het met één klik te doen.
1: Ja, het is jouw eigen sport dus gewoon.
0: Het is ook, ja, nee, dat klopt. Je moet er ook voor trainen. Want fotograferen is gewoon heel erg veel doen. Ik sta vrijwel ieder weekend ergens langs de lijn. En daarmee verbeter ik, onder andere daarmee verbeter ik mijn vaardigheden, ja.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
16: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
16: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
22: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
24: voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

The Romantics. Naar verluid is deze band opgericht op een Valentijnsdag. En vandaar de bandnaam The Romantics. What I Like About You. Goed dat je erbij bent. Omroep Zeeland op de radio. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. En natuurlijk ook weer het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten van de Zeeuwse cultuuragenda.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain bezig met al die concerten in het Wembley Stadium in Londen deze weken. Vorig jaar, op 20 juni, hadden we een dag met 25 tot 28 graden. En op het strand was het wat koeler vanwege een verkoelend briesje. In de avond bleef het zonnig en ook lang warm. En het koelde 's nachts helemaal niet af. Nou, hoe is dat een jaar later? Dat hoor je nu in het actuele weekendweerbericht bij Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen. Na de zware onweersbuien van gisteravond kunnen we even bijkomen vandaag. Want het blijft droog en we krijgen ook flinke zonnige perioden. We hebben een matige wind en die komt vanmiddag uit het noordwesten. En daarmee wordt het wat minder warm. Maar nog altijd 24 tot 26 graden op de meeste plaatsen. En in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 28 graden worden. Vanavond blijft het ook zonnig en warm. En vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar 18 tot 20 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen blijft het droog. We krijgen ook weer zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt wat warmer. Met een zwakke tot soms matige noordoostenwind zien we maximumtemperaturen van 28 tot 29 graden op Walcheren en Schouwen-Duiveland. Wat verder de provincie in wordt het 30 tot 33 graden. Opnieuw de hoogste temperaturen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Het blijft droog dus en ook volgende week blijft het droog en gaan we door met zeer warm en zonnig weer. Het blijft ook tropisch met maximumtemperaturen boven de 30 graden. En daarmee krijgen we een hittegolf in Zeeland.

0: Ja, dat was die grote hit van Taylor Swift en die heette Elizabeth Taylor. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda, jij hebt nog wat uitgaanstip voor ons.
1: Goedemorgen Elias. Zaterdag met zon. We hopen het althans vandaag. En een provincie die gewoon niet stil kan zitten. Want, serieus, wie zegt dat er in Zeeland niks te doen is? Dit weekend ben ik de tel kwijtgeraakt van alle evenementen. Laat me je meenemen. We beginnen bij de jongeren, want die verdienen het om eerst genoemd te worden. In de Mythe in Goes is het presentatieweekend van de jeugdtheaterschool. Jongeren uit Middelburg, Goes, Zierikzee en Vlissingen staan op het podium met voorstellingen die ze zelf hebben gemaakt. Het zijn titels als De Monstermeester, Groeipijn of Schaamte en Hotel Olympus. Het zijn geen schoolwerkjes, het zijn echte verhalen. En vanavond zijn er ook nog twee premières van de topklasse. Luna en het Poppenhuis. In de Mythe, in Goes. En dan het Zeeuws Orkest. Ik moet even de tijd nemen voor dit bijzondere concert. Romantisch met Rachmaninoff, maar ook groots en meeslepend. Bariton Raoul Stefani staat centraal. En hij zingt de liederen en de dansen van de dood van Mussorgsky. Vier liederen met titels als De Dood als Minnaar, De Dood als Overwinnende Generaal. Het klinkt zwaar en dat is het ook, vanuit een Rusland dat altijd oorlog voert. Maar het wordt op een manier gebracht die je niet loslaat. De baritonzanger Stefani studeerde cum laude af aan het conservatorium en hij won de Nederlandse Muziekprijs. Het orkest speelt daarnaast ook nog het Zwanenmeer van Tchaikovsky en zoals gezegd de tweede symfonie van Rachmaninoff. En de chef-dirigent van het Zeeuws Orkest zegt daarvan: het is het meest romantische stuk dat hij kent. Vanavond in de Grote Kerk in Brouwershaven en morgenavond in de Grote Kerk in Veren. Een perfecte afsluiting van het seizoen. En dan Zeeland Jazz. Vorig weekend swingde Terneuzen al op zijn grondvesten en dit weekend is Middelburg aan de beurt. Gratis, in het Modewaterpark. Vanmiddag drie acts die elkaar opvolgen als golven. Het Daan Kluwer Quintet, ze openen, de jonge saxofonist uit Utrecht met dystopische jazz die klinkt als Radiohead en Talking Heads, maar dan door de jazzmolen gehaald. Rauw en urgent. En daarna de Vonks uit Arnhem.

0: Een zeskoppige funkband. Met blazers die je benen vanzelf laten bewegen. Nou, en wie liever zelf op pad gaat, een mooie kunst- en cultuurroute, is de Kunstschouw. Het is het laatste weekend op de kop van Schouwen-Duiveland. 31 locaties. Kerken, boerenschuren, boomgaarden, particuliere tuinen. En het thema is geborgenheid. En dan nog één parel voor wie iets heel bijzonders zoekt. Vanmiddag om 4:00 in de Nieuwe Kerk in Zierikzee is het presentatieconcert van de Early Music Workshop. Deelnemers die een week lang onder begeleiding van het befaamde ensemble Capella Pratensis hebben gewerkt aan een vocale renaissance polyfonie. Zij zingen nu wat ze dit weekend geleerd hebben. Capella Pratensis won een Gramophone Award en staat bijna 40 jaar aan de top van de renaissance muziek. En je mag er gratis bij zijn. En dan nog even vooruitkijken. In de agenda op Uit in Zeeland staat alle informatie voor de komende week. En vergeet niet ons tijdschrift en de podcast, waarin je even kunt wegzakken met goede gesprekken met cultuurmakers in Zeeland. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week.
1: Omroep Zeeland. Altijd

0: de Nijs, hij zong Bange Hart. Dit is Omroep Zeeland op de zaterdagochtend. En natuurlijk is Perry Mulder van de bioscoop in Hulster ook weer. Want Perry, we gaan het, ondanks het warme weer, toch even hebben over nieuwe films. En jij hebt een filmtip.
1: Ja, wie gaat er nou in een bioscoopzaal zitten met het warme weer, hè, en de zomer die eraan komt? En dat is natuurlijk ook altijd een beetje de zorg van de bioscopen. Te zeggen van, ja, welke films gaan we draaien? Kan je zeggen, gelukkig gaan we voor de fans. Komen er heel veel mooie films uit. En die fans geven er echt niet om of de zon schijnt of dat het regent. Die gaan gewoon naar die film. En zeker de fans van DC Comics. Dus daarom dacht ik, dan beginnen we deze zomer met als tip met Supergirl. En dan zou je zeggen, nou, Superman kennen we allemaal. Supergirl, wie is dat? Nou, dan kan je zeggen, dat is een dat is een slap aftreksel van Superman. En zitten we daar dan op te wachten. Maar dat is het absoluut niet. Er is in, volgens mij kwam in 2020 of zo, kwam de comicserie uit. Die heette Supergirl. Zesdelige of achtdelige serie, weet ik even niet precies. Maar de comicfans zullen mij ongetwijfeld willen corrigeren nu. Een populaire reeks over een hele sterke vrouwenrol. En daar is dus nu de film van gemaakt. Dus ik denk, ja, de fans van de comics zullen hier echt al heel lang op hebben gewacht. Vooral interessant door wie die gemaakt is. Want regisseur is Craig Gillespie. En als je zegt, ja, wie is dat dan? Maar die heeft films als Aitonia gemaakt en Cruella. En dat ging om alle twee om hele sterke vrouwenrollen. Maar niet zozeer om een superheldenfilm bekend als regisseur. Dus hij heeft een heel veel persoonlijkere inslag. Kiest hij ook in deze film. Deze film is ook wat donkerder en rauwer dan de andere superheldenfilms die we kennen. Dat heeft deze film misschien ook wel nodig. Het maakt hem wat stoerder. Het is namelijk een space sci-fi western, is het. Met een heerlijk donker randje. En daarom denk ik dat iedereen naar deze film moet gaan. En zeker ook als je naar de cameraman kijkt. Want het is dus niet alleen naar de regiekant interessant. Maar ook camerawerk is namelijk de cameraman van Ex Machina en Mission Impossible. Dus dat belooft het nodige spektakel. Zijn niet de minste mensen, dus die weten echt wel hoe ze film moeten maken. Dus ik zou zeggen, als je enigszins DC Comic fan bent, of het gewoon interessant vindt om een keer een geweldige superheldenfilm te zien met een hele sterke vrouwenrol, ga naar Supergirl deze zomer.

0: Ik heb dit altijd echt enorm cool gevonden, deze plaat. En alles eromheen. Ik heb zelfs in de jaren 90 toen nog een paar broeken gekocht met van die wijde pijpen. Maar ik was de enige die erin in rondliep. Staying Alive van The Bee Gees uit de film Saturday Night Fever met John Travolta. Ja, we gaan er weer eens even luisteren naar de berichten op het weekend antwoordapparaat. Het nummer is 0118-499-990. En iedereen kan bellen als je iets organiseert, groot of klein. Laat het dan even weten door een berichtje achter te laten. Kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dan zenden we dat uit op zaterdagochtend.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen luisteraars. De zomer is weer in aantocht. Morgen is de langste dag. En aanstaande dinsdag is er weer een gezellige meezingavond in Café Barends in Goes. Nog even met z'n allen uit volle borst meezingen met de liedjes uit onze wat jongere jaren. We beginnen zoals gewoonlijk om 8 uur en eindigen om 10 uur. De entree is gratis en in de pauze is er een vrijblijvende collecte. We hopen velen van u weer te mogen verwelkomen in Café Barends in de voorstad in Goes. Aanstaande dinsdagavond 23 juni. Kom op tijd, want vol is vol. Hopelijk tot dan.
3: Goedemiddag. Met Antoinette van de Zeeuwse Volksuniversiteit. Wij hebben 20 juni een open dag van 10 tot 4 uur in de bibliotheek van Middelburg. Onder andere staan er op ons programma ons 80-jarig bestaan. Er worden verschillende lezingen georganiseerd, waaronder de lezing van mevrouw Saskia Sarafinski om 1 uur. En daarnaast nemen we afscheid van onze voorzitter Bert Pasman. Die legt zijn voorzitterschap na deze dag neer. Dus dit zijn mooie momenten om bij stil te staan.
4: Goedendag, luisteraars. Vandaag, 20 juni, is er een optreden van Interscaldes, Pipes en Drums. Deze doedelzakband is heel bekend in binnen- en buitenland. Om 1500 uur deze dag verzorgen zij een optreden in de tuin van het wooncomplex Nieuw-Wachterpoorten. Dit wooncomplex is gelegen aan het Oranjeplein te Oost-Soeburg. De toegang is gratis. En in verband met de eventuele hitte is voor koeling gezorgd. Kom en geniet van de kills, de doodles en de drums. Tot vanmiddag.
5: Goedemorgen luisteraars. Daar ben ik weer, Erika van het NUP Noord-Beveland. De afgelopen weken heb ik al een paar keer aangegeven dat ons nieuwe programma eraan zat te komen. En ik kan u alles zeggen dat de verkoop is gestart. Ik zou zeggen, kijk op onze site. We hebben prachtige voorstellingen komend seizoen voor u georganiseerd. Variërend van klassieke muziek, tot aan toneel, tot aan cabaret, tot aan Michael Harte. Nou, zeer gevarieerd, kindervoorstelling, nou. Het houdt niet op. Dus ik zou zeggen, kijk op onze site www.nutnoordbeveland.nl. De eerste die eraan komt is het prachtige pianoconcert van Chopin. En wij organiseren dus weer een concert met klassieke muziek in het kerkje van Cats, 5 juli om 3 uur. Ik zou zeggen, kom, ontspan en kom genieten. Fijn weekend!

0: Chef Special volgende week live op de Brouwersdam tijdens Concert at Sea. Koen Kolleman uit Nieuw-Namen maakte zijn eerste solovaart met een luchtballon. Dit is een van de verplichte onderdelen op weg naar zijn brevet als luchtballonpiloot. De solo kwam wel als een verrassing.
1: Ja, we gingen omhoog zoals eigenlijk een normale les en we deden een aantal naderingsoefeningen. En na een minuutje of 40 zei mijn instructeur Wouter, zet hem daar maar neer. Zo neergezet en zei, ja, ik ga uitstappen, je mag beginnen aan je solovlucht. Zodoende heb ik veilig een half uurtje helemaal alleen gevaren en hem daarna netjes geland.
2: Ja, en dan zat je helemaal alleen erin?
1: Ja, helemaal alleen. Ik had al veel supporters vanaf beneden, gelukkig. Familie en natuurlijk de crew en de instructeur. Dus,
2: want die waren ingeseind.
1: Ja, die waren allemaal ingeseind. Die zaten mee in het complot.
0: Je kon het horen afgelopen week in Goedemorgen Zeeland. En in Zeeland Komt Thuis ging het over de werkzaamheden aan de Gentse Vaart in Capellabrug. Maar over het nut van die maatregelen kregen de inwoners tijdens het interview met collega Misha Tromp nogal discussie in Plat Capellse Brug.
3: Ja, maar net een krantje thuis gekregen van de gemeente.
4: Ja.
3: Dus tot dan nou verkeersremmende maatregelen genoemd zijn. Maar wat zijn dat?
4: Ja, wat zijn
3: dat? Want als je kijkt maar nou dat die wegleren de bond is tegen 70, 80 hoog. Dan noem ik echt geen verkeersremmende maatregelen.
4: Ja, het komt er misschien nog wel hier en daar een beeldje. Mezelf dan maar zeggen.
3: Dat gewoon niet doen, maar dat gewoon de regel aan mee. Ja. Mijn plek van een poos zebrapaden ontlaan. Daar remt ook al af.
4: Misschien komen die er nog wel.
3: Nee, die komen er niet.
4: Oh, die komen er.
3: Want dat kost weer al te veel geld.
5: Ah. Want u komt hier uit de buurt?
3: Ja, ik ben hier net over.
4: Ah.
3: Ja. Dus,
5: wat vindt u dan van de werkzaamheden dan nu?
3: De werkzaamheden zijn prima. Ja. Maar of wat nut, het tenminste van mijn aandacht is een breed voetpad en een breed fietspad. Ja. Maar voor de weg maakt het niks uit.
0: Nou, een poedelprijs voor degene die dit volledig heeft verstaan. Dit was afgelopen week te horen dus in Zeeland Komt Thuis. Ik vertelde net over Chef Special op Concert at Sea volgende week. En de

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg.

0: komen.
1: Klopt.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hè, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
22: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
23: Voordeelhuisjes.nl. ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
23: voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: zonderling samen met Lost Frequencies. En het was crazy in het weekend van Omroep Zeeland. Met straks de verloting van de weekprijs, de Omroep Zeeland sokken.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, dat wordt altijd weer heel erg spannend. En verder de boekentip. En we gaan het hebben over het postume boek van Lieke Marsman. Zeer indrukwekkend.
2: Nooit

0: Anouk met een heel gevoelig liedje. En dat heette Sacrifice. Mijn collega Veerle die was op bezoek in museumschip De Mercuur in Vlissingen. En in de stuurhut ontdekte zij hoe het daar soms aan toe gaat.
1: Ik loop hier met Paul Goossen, het museumschip De Mercuur over in Vlissingen. En ik denk zomaar dat we nu in de stuurkamer lopen, want ik zie... Ja, ik denk een stuur en raampjes waardoor we de zee zouden kunnen zien. Paul, klopt dat?
2: Ja, best wel. Want we zijn hier in de stuurhut. Of ook wel de navigatiebrug genoemd van het museumschip Mercuur in Vlissingen. En dat is een plek waar veel bezoekers natuurlijk wel echt even kijken van... Oh, nu sta ik aan het stuur van een echt schip. En dat is ook zo. Onze scheepje is 71 jaar oud. En deze ruimte is nog behoorlijk intact. En hier, zoals op elke plek in het schip, zijn verhalen. En hier is wel een verhaal ook over hoe overleef je in een storm.
1: Want er gebeurt hier op de brug, is het heftig als je in de storm zit?
2: Nou, daar zie je het voor je neus. En dat is net als stuur in de auto. Hier moet je het wel even oplossen, want anders dan loopt dat misschien ook slecht af met je schip. Een storm is iets waar een schip nooit vrijwillig in gaat komen. Maar in de jaren 80 is het een keer gebeurd. Toen moesten ze een onderzeeboot assisteren. Daarmee ging het prima. Die jongens zaten lekker onder water te oefenen. Maar dit schip, de Mercuur, moest assisteren. En ze gingen de haven uit. En de weerberichten waren toch niet zo goed. Nou, we hebben oud-opvarenden gesproken die daarbij waren. En die vertelden van, wij zaten al een beetje in de rat van, is dit nou wel verstandig? En het weer werd slechter, maar ja, ze mochten, de commandant zei, wij doen dit gewoon. Hè? En die roerganger, die matroos roerganger, die heeft verteld, hij had zich maar vastgebonden met zijn sjaal, want anders stuiterde die van die brug af. Hè? Dat schip ging natuurlijk echt tekeer.
1: Waar kun je hier in de brug dan aan vastbinden? Gewoon aan het roer?
2: Handvaten noem ik het maar een beetje fout. Want deze man die stond aan het stuurrad daarachter. Je hebt een stuurconsole en daar zitten grote missing handvaten op. En hij had gewoon een lange sjaal bij zich. En het was in november. En daarmee heeft hij zich vastgebonden. Omdat hij zei, anders stuiterde je gewoon die brug af, joh. En hij moest bij het roer blijven staan. Maar hij kon niet veel staan. Nee, ze had ook wel een kruk, maar die was onbruikbaar, hoor. Bij zoveel zeegang. Dus hij kreeg die commando's door. En de commandant zelf was op de brug. Normaal laat de commandant dat ook het stuurwerk over aan een wachtofficier. Een commandant bestuurt niet voortdurend het schip bij de marine. Maar de commandant zelf was er. En die keek een beetje, die plukte een beetje aan zijn snor. En op een gegeven moment kreeg ze steeds weer berichten door dat het steeds slechter werd. Nou, dat hoefden ze niet te horen uit de radio, dat zagen ze wel. En toen besloot de commandant terug te gaan. En die man, die keek in trance over die zee. En ze zeiden, het leek wel of hij zat te tellen. Ja, hij zat echt te tellen van wanneer time ik het moment dat ik draai. Want je kan niet zomaar omdraaien. Je moet echt met de golven de kop op de golven houden. En een bepaalde beweging maken. Die moet in één keer goed gaan, anders dan rol jij die golf af. En dan kan je het niet meer navertellen. Nou, om het kort te houden, dat is goed gekomen. Maar het liep ze wel dun door de broek, zeg maar. Nou, en eenmaal terug in de haven in Noorwegen kwam het goud, zoals dat heet. Dus de officieren, de mensen met de mooie gouden pakken. Hè. Dus ook de commandant even naar de bemanning. Hè, van, hoe is het er? Hè? Want het was nogal een thrill-seeking moment. En toen zei die matroos, het flapte er al uit voordat ik het wist. Van was dit nou wel zo verstandig, commandant? En die man die bromde wat. En op een gegeven moment zei hij, ik weet wat ik doe. Het schip kan het hebben. Fijne dag nog. Nou, en weg was hij. Dus ze hadden er weer een verhaal bij.

0: ABBA en Head Over Heels. We gaan ons weer eens even richten op de literatuur in de wekelijkse boekentip. En die komt deze keer van Margeet de Haan van Boekhandel Het Spui in Vlissingen. Margeet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Lieke Marsman.
1: Ja, er is natuurlijk al heel veel over geschreven, over uitgezonden en dergelijke. Maar ik kan dit boek niet onbesproken laten. Haar laatste boek, De Dichter en de Duivel, verscheen schrijnend genoeg 3 dagen na haar overlijden, nu 2 weken geleden. En De Dichter en de Duivel, ja, het is echt een fantastisch boek. En dat maakt het ook wel natuurlijk weer wrang dat het uitkomt na haar verschijnen, dus postuum, of na haar overlijden. En, maar ja, het is zo goed en zo dapper en zo... ja, ik heb het dus meteen na het verschijnen gelezen. Het is nu even geleden dat ik het uit had, maar het laat me nog steeds niet los. Dus ik kan niet anders dan dit boek tippen.
0: En hoe komt dat?
1: Het is een dichtbundel, maar het leest eigenlijk niet als een dichtbundel. Er zit wel heel veel poëzie in, maar het leest eigenlijk achter elkaar door. Is het een trip? Het gaat over een dichter die een huis koopt. En in haar berging ontdekt ze dat er een ondergrondse wereld is. En dat is dus het onder Nederland. En daar komt ze allerlei mensen tegen. Politici, influencers. En dan merk je dus gewoon dat... dat staat ook op de achterflap. Als enige zin op de achterflap staat er... De wereld is helemaal gek geworden. En ja, zij kijkt eigenlijk vanuit dat onder Nederland terug op boven Nederland. En hoe het zo is gekomen dat we in een gekke wereld leven. En wat er aan ten grondslag ligt. En het is misschien ook een politiek manifest, maar ook filosofisch. Maar ook heel poëtisch. Ik zou graag een heel klein stukje voorlezen, wat me echt heel erg aangreep. Zeker gezien haar toestand op dat moment dat ze het heeft geschreven, want ze was ongeneeslijk ziek. Dat gaat als volgt. Geen dag gaat er voorbij of ik word opgeroepen om te figureren in deze of genes doembeeld. Maar wat deze en gene niet begrijpen is dat zolang ik op sterven na dood ben, zelfverzekerd kan zeggen ik leef, ik leef. Dus ik zal zingen met overgave en uit volle borst. Want niets vult de borstkas zo volledig als een laatste adem. Ja.
0: Ja, dat, heftig. Ja.
1: Komt echt binnen als je dan net na haar overlijden dat leest. En,
0: Jij had al wel meer boeken van haar gelezen?
1: Ik heb alles van haar gelezen.
0: Okay.
1: Alles. Alles is de moeite waard. Van haar vorige boek denk ik dat ik ook heb besproken hier. Daarvan heb ik dus ook heel groot op een poster laten zetten dat ik het mooiste boek van dat jaar vond. Dat was in 2025. En dat meen ik ook nog steeds. En ik zou aan iedereen die het nog niet heeft gelezen willen oproepen om het toch te lezen. En ja, omdat het ook iets zegt over de tijd waarin we leven. En hoe belangrijk het leven is.
0: Het heet De Dichter en de Duivel. En het is dus geschreven, het laatste boek van Lieke Marsman. En het heeft heel veel indruk op jou gemaakt in ieder geval. En
1: absoluut.
0: Je bent niet de enige, heb ik uit mijn omgeving ook gehoord.
1: Niet.
0: Ja. Margeet, dankjewel voor deze boekentip.
1: Heel graag gedaan, Elias. Mooi weekend.

0: Stevie Wonder met For Once in My Life. Afgelopen week was de feestelijke opening van het Obama Presidential Center in Chicago. Dat is een museum gewijd aan de nalatenschap van Barack Obama. En Stevie Wonder trad daar ook op bij die opening. En dat klonk zo. Obama en Michelle die zongen dat uit volle borst mee, trouwens net als alle aanwezigen. En er is natuurlijk goed nieuws over Stevie Wonder, want ergens dit jaar dan verschijnt een nieuw album van hem. Daar kijken wij naar uit. Zometeen, spanning, spanning, spanning, Belmoep Zeeland, want dan ga ik draaien aan de bingoballenmolen voor de weekprijs.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

50 Ways to Say Goodbye van Train op de radio bij Omroep Zeeland. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we er. Via DAB, internet en de FM. En dan kun je luisteren naar lekkere muziek, het laatste nieuws. En nu de verloting van de weekprijs. En dat is altijd een enerverend moment in deze uitzending. Want afgelopen week heeft Elsa weer 5 keer het nieuwsspelletje gespeeld. Iets na 9:30, dan stelt ze een vraag over het Zeeuwse nieuws. Ja, dan kun je bellen. En als je snel belt met het juiste antwoord, dan ding je dus mee met deze verloting. En dat zijn de Omroep Zeeland sokken. En dat doe ik altijd met de bingoballenmolen die hier voor mijn neus staat. Balletje nummer 1 heeft Arnoud uit Sommelsdijk. 2 heeft Jan uit Meleskerken. 3 Jaap uit Krabbendijken. 4 Kees uit Stellendam. En 5 Wilma uit

0: Ja. Beetje wisselen. Naar links, naar rechts.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, dat is het zeker. Maar ik ga het gewoon vertellen hoor. Het is balletje nummer 4. En die is van Kees uit Stellendam. Nou, hartstikke leuk Kees dat je vanuit Stellendam luistert naar Omroep Zeeland. En dan ook af en toe eens belt naar Goedemorgen Zeeland. En nu heb je gewonnen. Na het weekend dan gaan wij zorgen dat die prijs zo snel mogelijk jouw kant op komt. Wil je ook een keer meedoen met deze wekelijkse verloting? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland door de weeks. En doe dan mee met het nieuwsspelletje iets na 9:30.
2: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.

0: Zometeen na 12 kun je luisteren naar het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. En daarna de Zeeuwse top 40. Onder andere en onder meer met mijn collega Marcel van der Driest. En Marcel, vertel eens, wat zit er allemaal in die uitzending straks?
1: Dat belooft weer een heel leuke uitzending te worden. De Zeeuwse top 40, aandacht voor muziek uit Zeeland. En we hebben speciaal voor deze temperaturen natuurlijk ook wat zomerse planken meegenomen. Je hoort Dieter van der Westen en Vos en Tweedehands. En we praten met DJ Roman Anthony, een Goese DJ die worstelde met long covid. Hij heeft al zijn ervaringen daarmee verwerkt in een debuutalbum, waarvan de opbrengst ook nog eens gaat naar Stichting Long Covid. Daar vertelt hij straks alles over. Natuurlijk is er de Clip Top 10, de concertagenda. En Stefan Dane die heeft nieuws verzameld dat hij op social media is tegengekomen. Op het gebied natuurlijk van Zeeuwse muziek. Want daar gaat het allemaal over, in de Zeeuwse Top 40. Straks, vanaf 11:45.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekenduitzending. De Atalanta-vlinder zien we weer fladderen en boswachter Paul Begijn geniet ervan.
1: Ik vind het echt een schitterende vlinder, maar ook vooral omdat het echt een zogenaamde trekvlinder is. Hij komt echt helemaal vanuit Zuid-Europa, komt hij richting Zeeland om voor nageslacht te zorgen. En meestal gebeurt dat zo rond april, mei komen ze massaal binnen vanuit die zuidere regionen. Vaak ook gedreven door zo'n zuidenwind. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat je de Atalanta aantreft in de Zeeuwse natuur.
0: In de boekentip het laatste postume boek van Lieke Marsman. De dichter en de duivel maakte veel indruk op Margrethe Haan uit Vlissingen.
2: De dichter en de duivel, ja, het is echt een fantastisch boek. En dat maakt het ook wel natuurlijk weer wrang dat het uitkomt na haar overlijden. Maar ja, het is zo goed en zo dapper. En ja, ik heb het dus meteen na het verschijnen gelezen. Het is nu even geleden dat ik het uit had, maar het laat me nog steeds niet los.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: De Jeugdtheaterschool heeft een presentatieweekend in de Mythe in Goes. Geniet van al dat aanstormend jong zit.
2: Het verschijnen gelezen, het is nu even geleden dat ik het uit had, maar het laat me nog steeds niet los.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: De Jeugdtheaterschool heeft een presentatieweekend.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
5: Omroep Zeeland.
20: Paulina Polder bij Terneuzen nog steeds in beeld als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het zorgt voor emoties bij omwonenden. Goedemiddag. Leuk dat je luistert op deze zonnige zaterdag. Verder in deze Zeeland nu. Aanhouding na de dood van een Middelburger en schade en hinder door overtrekkend noodweer gisteravond. Ja, na die onweersbuien van gisteravond kunnen we nu even bijkomen. Het blijft droog vandaag en met temperaturen van 24 tot 28 graden minder warm. Maar daarna schieten die temperaturen weer omhoog. Waarschijnlijk zitten we gewoon midden in een hittegolf. En deze zomer is er trouwens geen wedstrijd van het Zeeuws elftal. Hoe dat kan, dat hoor je straks van de voorzitter. Eerst anders Zeeuws nieuws. De politie heeft een man aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 35-jarige Middelburger. De man lag woensdagavond zwaar gewond op straat in de Driewegenhof. En later in het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. De man die is aangehouden is 40 jaar en komt ook uit Middelburg. Het noodweer van gisteravond heeft op verschillende plekken in de provincie voor schade en hinder gezorgd. In Schoondijken woedde even een brand in een woning aan de Lange Herenstraat. De veiligheidsregio vermoedt dat de bliksem insloeg. Vrij snel na de melding was die brand onder controle. Ja, die buien die trokken vanuit het zuiden over de provincie. De eerste meldingen kwamen dus ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Zo waren er schademeldingen uit Hulst, Sint-Kruis, Biervliet, Hoek, Terneuzen en Filippinen. Het ging dan vooral om omgewaaide of geknakte bomen. In Vlissingen rukte de brandweer ook uit voor schade aan een dak in de Glacistraat en wateroverlast in de Meidoornlaan en de Singel. Allerlei evenementen hadden hinder van die buien. Zo werd de laatste dag van de avondvierdaagse in Zierikzee geschrapt. Verzekeraar ZLM laat weten dat er een klein aantal schademeldingen zijn binnengekomen. Nog geen 10 in totaal. Vooral uit Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen. En in de meeste gevallen gaat het dan om schade door de wind. En vanaf vandaag rijden er 9 dagen lang geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. ProRail voert werkzaamheden uit. Woordvoerder Friso Scholdanus legt uit wat er precies gedaan wordt.
21: Ja, wat er nodig is, wat we in deze periode gaan doen, is spoorvernieuwing. We gaan ook werken aan de bovenleidingen. En we pakken tegelijkertijd meerdere overwegen aan op dit traject. Dat werk wordt gebundeld in één aangesloten periode. En ja, op die manier willen we de totale overlast eigenlijk zoveel mogelijk beperken.
20: De Paulinapolder bij Terneuzen is een stap dichter bij de komst van nieuwe kerncentrales gekomen. Nu andere locaties zijn afgevallen, blijft het gebied als enige Zeeuwse optie over. Sandra Dieleman van Terneuzen tot de Kern, die in de Paulinapolder woont, kreeg een brief dat er voorkeursrecht is gelegd op haar grond. Ze is niet blij.
22: Dat kan je een mens niet aandoen. En ik bedoel, wij zijn een gebied dat of agrarisch is. Ik bedoel, de rest, dat was industrie. Waarom is de Maasvlakte afgevallen? Dat zou een veel betere locatie zijn waar die conventionele kerncentrales geplaatst konden worden.
23: Jullie hebben heel lang niet op de lijst gestaan. Hoe is dat gekomen dat jullie opeens er wel stonden?
22: Nou, daar heb ik nooit geen antwoord op gekregen. Eerst was Borselen de voorkeurslocatie. En ja, dat is voor veel mensen altijd in hun hoofd blijven hangen. Dus ze dachten altijd, daar is de voorkeurslocatie. Dus ze geloofden het haast niet dat dit wel een voorkeurslocatie was.
23: En waarom denkt u dat ze dit hebben gekozen?
22: Nou ja, ze zien onze mooie polder als een leeg tekenvel. Voor hen is dat een stipje op de kaart. Een locatie waar er mogelijk allerlei energieprojecten kunnen komen. Dus twee kerncentrales, een hoogspanningsstation, een converterstation. Twee koeltorens van 175 tot 200 meter. Dus zij zien dat. Maar voor mij is het mijn thuis. En ik vind ook, het is ook naast de Westerschelde, dat is Natura 2000 gebied. Het Paulina-schor is op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En ik bedoel, normaal gezien zou je dat niet verwachten dat ze dat dan hier bouwen. Het is zo'n mooie, weidse, ongerepte polder.
23: Ik zie ook, we staan nu voor uw huis. Als het aan de overheid ligt, moet dit allemaal weg? Wat doet dat met u?
22: Ja, dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, ik heb ons huis en me samen steen voor steen gebouwd. Ik heb cement gedraaid. Ik bedoel, we zijn daar 3,5 jaar mee bezig geweest. En dan zeggen ze, ja, nu moet je weg voor het algemeen belang. Terwijl aan nut en noodzaak helemaal niet is aangetoond.
23: Maar zoals ik net aan u merkte, het verzet is nog steeds niet klaar. Jullie geven nog niet op.
22: Ik geef zeker niet op. Ik strijd tot het eind.
23: En hoe ziet dat eruit?
22: Nou ja, misschien moeten we dan juridische stappen gaan ondernemen. Hè?
23: Hebben jullie ook al plannen gemaakt voor als het eventueel toch zover komt en jullie wel weg moeten?
22: Nou ja, ik wil niet weg. Dus ik ga ervan uit dat de overheid zo goed is om ons te laten zitten. En dat ze ons mooie Zeeuws-Vlaanderen behouden, zeg maar, zoals het is, zeg maar. Ik bedoel, dit is een on-Nederlands plan. Ik hoop dat ze tot een keer komen en dat ze dit niet gaan doen.
20: Een geëmotioneerde Sandra Dieleman van Terneuzen tot de Kern in gesprek met verslaggever Katie van Essen. Straks meer over het weer en je hoort waarom het Zeeuws elftal deze zomer niet in actie komt. Eerst muziek in Zeeland nu. Hier zijn de Lumineers.

0: van de Lumineers. Dat blijft toch een fijne plaat. Ik zou ze trouwens een keertje zien in Amsterdam. Maar goed, ja, dat was in coronatijd. Je raadt het al. Dat concert werd verzet op een maandagavond. En ja, het was voor mij niet meer te regelen. Dus dat staat nog steeds op mijn lijstje. Als de Lumineers een keer in de buurt zijn, dan wil ik ze zien. Laten we maar eens even over het weer hebben. John Haviga, dat waren flinke buien gisteravond. Hoe zit dat vandaag?
1: Na de zware onweersbuien van gisteravond kunnen we even bijkomen vandaag. Want het blijft droog en we krijgen ook flinke zonnige perioden. We hebben een matige wind en die komt vanmiddag uit het noordwesten. En daarmee wordt het wat minder warm. Maar nog altijd 24 tot 26 graden op de meeste plaatsen. En in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 28 graden worden. Vanavond blijft het ook zonnig en warm. En vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt uiteindelijk af naar 18 tot 20 graden... bij een zwakke wind uit een oostelijke richting. En morgen blijft het droog. We krijgen ook weer zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt wat warmer. Met een zwakke tot soms matige noordoostenwind zien we maximumtemperaturen van 28 tot 29 graden op Walcheren en Schouwen-Duiveland. Wat verder de provincie in wordt het 30 tot 33 graden. Opnieuw de hoogste temperaturen in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Het blijft droog dus en ook volgende week blijft het droog en gaan we door met zeer warm en zonnig weer. Het blijft ook tropisch met maximumtemperaturen boven de 30 graden. En daarmee krijgen we een hittegolf in Zeeland.
0: Nou, trek je zwembroek maar alvast aan, zou ik zeggen. Dankjewel, John. Het Zeeuws elftal voetbalt deze zomer niet tegen een profclub. Het lukte de stichting de afgelopen tijd steeds om een club uit het betaald voetbal te strikken. En nu dus niet. Geen AZ, Feyenoord, AA Gent of NAC Breda als tegenstander dus. Voorzitter Ben de Reu van de stichting Zeeuws elftal is teleurgesteld en legt uit wat er aan de hand is.
2: We hebben ieder jaar toch een leuke wedstrijd. En de pogingen die we nu gedaan hebben om dat weer te realiseren, daar zijn we lang mee bezig geweest. Maar het is wel balen, zeker in deze tijd van WK voetbal. We zouden ook met vrouwenelftal beginnen. En ja, het is gewoon niet gelukt, het spijt ons.
3: Wat is de hoofdreden daarvan?
2: Nou, we hebben altijd te maken met een drietal factoren. Dat is geld. Want ja, met ticketverkoop moeten we dat toch betalen. We worden niet gesubsidieerd of zo. De accommodaties is altijd een ding. Die profs die hebben hoge eisen. Dus bijvoorbeeld willen ze niet op kunstgras spelen. Dan moet het veld helemaal gekeurd worden of dat goed is. Dan moet er een sproeiinstallatie zijn die ook in de rust die velden besproeit. Ja, dat zie je in de grote stadions ook. Ja, zo'n stadion hebben we niet in Zeeland. En dat gaat er ook niet komen, denk ik. Dus ja, we zijn met een paar clubs bezig geweest, ook met een tussenpersoon. Maar ja, nu is het inmiddels ook zover. Als het al zou kunnen dat er nu iemand belt van waar we willen spelen, dan krijgen we het niet meer georganiseerd op korte termijn. Dus we balen en ze stekken ervan, maar het is niet anders.
3: Nee, want het is de tijd waarin het Zeeuwse voetbal floreert. We hebben geweldige seizoenen gezien van Hoek en Kloetingen. Je zou zeggen, daar moeten BVO's toch tegen willen spelen?
2: Ja, dat zou je ook zeggen. Overigens, tegen amateurspelen merk ik ook steeds meer bij die BVO's dat ze zeggen, doen we liever niet. Liever tegen een andere plofclub, maar goed. Ja, ik heb gisteren Gerard de Nooijen gebeld, Giovanni Sierenveld, Rogier Veenstra met, sorry jongens, het gaat niet lukken. Die vinden het heel jammer. Die zeggen ook, merken toch bij onze spelers dat ze het een eer vinden om voor het Zeeuws elftal te spelen. En zeker ook tegen een betaald voetbalorganisatie. Dus ja, ook die zijn teleurgesteld. Die snappen het wel. Die hebben er wel begrip voor. Maar ja, dat wordt verandert niks aan de situatie.
3: Nee, en het moest ook een beetje feestjaar voor jullie worden, hè?
2: Ja, we bestaan al 20 jaar. Dat vind ik dan nog oké, dat zou leuk zijn. Maar goed, dat vind ik dan nog het minst belangrijk. En dan vieren we het maar als we 21 jaar bestaan, bij wijze van. Dus we gaan ons echt inzetten om het volgend jaar weer wel voor elkaar te krijgen. Maar we gaan er weer wel voor.
3: Ja, en is dat dan nog wel hoopvol? Want als je zegt, ja, de eisen worden steeds hoger, die eisen zullen de komende jaren niet minder worden.
2: Nee, dat is zo. Nou ja, als we de financiële kwestie dan kunnen oplossen, dan hebben we die factor in ieder geval gedaan. Maar we hebben goede sponsoren. Het is ook niet zo dat we bij wijze van spreken in rode cijfers zitten, maar dat is wel een belangrijke factor. Maar het belangrijkste is toch de accommodatie. Er zijn er een paar hele goede, hoor. We hebben in de Axel gespeeld, in Capelle en ga zo maar door. Goes gaan ook weer inzetten op een sproeiinstallatie, hebben we begrepen. Dus op zich is dat niet het probleem. Maar het is de combinatie van al die factoren.
0: Ben de Reu in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Coree. Eerder werd al bekend dat ook het Schouwselftal deze zomer, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, niet tegen een profclub zal spelen. Dat was hem voor dit moment. Deze Zeeland Nu. Vanmiddag om 5:00 ben ik bij je terug om je weer bij te praten. En meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Geniet van deze mooie zonnige zaterdag. En ja, hou ondertussen de radio gewoon aan. Of je nu thuis bent, onderweg of misschien wel op het strand. Want we gaan door met de Zeeuwse Top 40. Veel plezier.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Copycat met hun eerste zelfgeschreven single Don't Blame the Messenger. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en natuurlijk met Marcel.
1: Ja, dat is een lekker stevig nummertje van Copycat en als je het zo hoort, dan denk je, nou ga maar gewoon door met het maken van zelfgeschreven nummers.
0: Dieter van der Westen uit Zierikzee is morgenavond uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en natuurlijk met Marcel.
1: Ja, dat is een lekker stevig nummertje van Copycat en als je het zo hoort, dan denk je, nou ga maar gewoon door met het maken van zelfgeschreven nummers.
0: Dieter van der Westen uit Zierikzee is morgenavond samen met zijn broer Erik in het Amsterdam in het voorprogramma van Eliades Ochoa.

0: met Wake Me Up On This. Wake me up on
1: this. Vracht 7 van Grote Geelstaart blijft staan op 6.
0: Niels Korshuizen blijft staan op 5 met Gitana.
1: Vorige week 4, ook deze week op 4. Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.
2: Praat met God, praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert.
0: Op 3 blijven staan, D-Double en Emotional Damage.
1: En nog een keer D-Double op 2, net als vorige week. Ben je dom?
0: En ook net als vorige week, op 1, Raccoon in duet met Faela en Daffodils.

0: Ramon Antonissen uit Goes is sinds 2019 DJ Roman Anthony. En hij genoot van het leven en de muziek, totdat long covid alles op zijn kop zette. Het verhaal en zijn gevoelens van die periode heeft hij omgezet in een album. En daarvan gaat de opbrengst naar de stichting Long Covid. Ramon, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je bent al langer bezig als DJ, maar vanaf 2019 maak je dus ook je eigen muziek. Hoe ben jij in die DJ-wereld verzeild geraakt?
1: Ja, ik ben rond 2010 ben ik begonnen met draaien als DJ. Het is eigenlijk begonnen met dat ik zelf vanaf mijn 15 ongeveer op stap ging. En toen leerde ik de muziek wel meer kennen en ging me daar steeds meer in verdiepen. Toen begon die liefde voor die muziek begon te groeien. En toen dacht ik wel van ja, dit kan ik eigenlijk ook wel. Dit kan ik eigenlijk misschien nog wel beter. Dat was nog misschien nog een beetje jonge arrogantie destijds. Toen ben ik dat eigenlijk mezelf gaan aanleren. En met best wel het resultaat, denk ik.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik is het van een hobby is een beetje naar een uit de hand gelopen hobby is dat gegroeid.
0: En hoe zag jouw leven voor corona eruit?
1: Iets anders dan nu, helaas. Heel erg, ik stond lekker in middenleven. Ik ging lekker veel naar festivals. Ik sportte veel. Ik was gewoon lekker heel veel sociaal bezig. Lekker vol energie. En dat is sinds 2021 is dat helaas wel wat anders geworden.
0: Ja, want toen werd je ziek, maar toen wist je ook nog niet hoe lang het zou duren.
1: Nee, achteraf misschien wel goed ook. Want als ik wist dat ik nu 4 jaar later of 5 jaar later dat ik er nog steeds erbij zou lopen, dan was dat niet bevorderend geweest, denk ik, voor mijn mentale toestand.
0: En toch wilde je een album maken over die periode.
1: Ja, het is al een periode geweest waar ik diep heb gezeten. Waar ik mezelf heel vaak tegen ben gekomen. Ook een hele leerzame periode, denk ik. En ik was al zoveel met muziek bezig dat ik op een duur dacht van ja, waarom combineer ik het niet? En probeer ik toch mijn gevoel op een bepaalde manier ook weer in de muziek te leggen. En maak ik gewoon een album over heel dat proces, over heel die periode. En dat ligt er nu.
0: Ja, en die ervaringen, heb je die dan omgezet in teksten of ook in de sfeer van de muziek?
1: Een beetje van beide. Kijk, zelf kan ik niet zingen, helaas. Dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Daar heb ik dat zo één keertje op één album terecht gedaan. Maar dat hoor je niet zo heel goed, denk ik. Dat wel. Maar dat heb ik zelf niet gezongen. Ik heb bij een paar nummers heb ik nog wel zelf de teksten geschreven. Maar heb ik dat op een andere manier in laten zingen. Maar het gaat vooral een beetje om de sfeer van de nummers en de volgorde waarin de nummers op het album staan.
0: En nu wil jij je inzetten voor de stichting Long Covid. Ken je mensen die persoonlijk hetzelfde hebben doorgemaakt?
1: Ja, ik heb wel wat mensen die ik daarvoor ook al kende. Die zitten ook een beetje in hetzelfde schuitje. Wat leeftijdsgenoten ook. Wisselend. Bij de ene gaat het wat beter, bij de ander niet. Maar er zijn nog zoveel mensen door heel Nederland. Het gaat echt om honderdduizenden. Die er helaas nog veel slechter aan ik aan toe zijn. Dus dacht ik, nou weet je, als ik nu hier toch mee bezig ben. Hoe mooi is het als ik daar dan ook... aan de ene kant aandacht weer voor kan krijgen voor dit doel, maar ook geld op kan halen voor onderzoek. Om ook die mensen vooral te helpen die helemaal niks kunnen. Het zijn kleine beetjes, maar goed, misschien zijn er net de kleine beetjes die helpen.
0: We gaan luisteren naar een van die nummers van jouw album. Hier is Roman Anthony en Focus.

0: Ja, het is onmogelijk om alle Zeeuwse artiesten op social media te volgen. Maar gelukkig hebben wij Stefan, want die doet dat dus wel. Hoi Stefan.
1: Hey Elsa, zanger Alwin komt met een fan tweedaagse. Dinsdag en woensdag staat het gepland in Amsterdam en Volendam. En dan rijdt er vanuit Goes een bus. En ja, dat is dus gewoon een uitje met Alwin en al zijn fans, of heel veel van zijn fans dan. Allebei die plekken worden bezocht, Amsterdam, Volendam. En ik neem toch aan dat Alwin ook optreedt. Misschien al wel in de bus. Het belooft heel gezellig te worden. Magazines kondigt een nieuwe tour aan. Door het hele land toeren ze. Ze gaan naar plekken als Weert, Den Haag, Zwolle, Hilversum. En ze melden er ook nog bij dat de shows in Zwolle en Den Haag gratis te bezoeken zijn. Bidi bedankt zijn fans voor alle leuke reacties die hij heeft gekregen op zijn naamsverandering. Eerder bracht hij zijn muziek uit onder zijn naam Bas de Meijer. En hij is ook nog blij met zijn optreden op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Met het aanstekelijk enthousiasme dat we van hem gewend zijn, kondigt hij ook nieuwe muziek aan. Hij heeft veel nieuwe muziek gemaakt en één track brengt hij pats boom naar buiten. En dat is er eentje waarop hij weer lekker ouderwets zit te rappen. Flex in Private is nu overal te beluisteren. Lovende reacties voor het optreden van Grote Geelstaart op het Best Kept Secret Festival afgelopen weekend. Het platform 3 voor 12 vindt het zelfs een van de beste optredens tijdens het festival. Het duurde een paar minuten voordat de boel ontplofte, schrijft de recensent. Met moshpits, crowdsurfers en af en toe een verdwaald mannetje dat met een tand door de lip naar achteren strompelt. Ja, ik zie dat al helemaal voor me. De Zeeuwse dialectrockband Tweedehands heeft een nieuw album online gezet en ze noemen die EP zo goed als nieuw. Dus de 14 tracks op het album, ja, dat zijn bepaald geen afdankertjes. Met een paar titels zijn we al vertrouwd. Pien in mijn poken staat erop en ook Sloffen kwiet als bonus track. En in het oog springende titel, dat is Vule Airzak. Dat is een cover van Hound Dog, vooral bekend geworden in de uitvoering van Elvis Presley.

0: Vos met Thuis en Vliegen. En dat is er eentje van de EP Buitenslapen van vorig jaar.
1: En Vos is natuurlijk de band van René Geelhoed uit Zandemeren. Deze wordt ook wel landelijk gedraaid. Ik hoorde hem een keer op Radio 1 en dan denk je, ja, wat is het eigenlijk een leuk nummertje.
0: Muziek in dialect is deze week van Katinka Polderman. Zij zong de blues eind 2021 samen met de Juke Joints. En dat deed ze natuurlijk in haar eigen dialect. Hier is een vent uit Kwedamme.

0: is tijd voor de concertagenda.
1: Het is Zeeland Jazz Festival in Middelburg. Veel muziek dus in de Schouwburg, Poppodium De Spot, het Molenwaterpark en overal in de stad eigenlijk. In De Spot bijvoorbeeld treedt vanavond Sam Greenfield op, de saxofonist uit Amerika die eerder dit jaar nog meespeelde op een nummer van de Schouwse band Smelly Kitchen.
0: Oh, wat zou het leuk zijn als Smelly Kitchen dan nu even met hem speelt, ja. Hè? Het is ook feest in Vlissingen, want daar is festival Vlissingen Vintage met veel muziek en vanaf 1 uur vanmiddag Wild May West. Vanavond de Blue Clay en de afterparty vanavond en morgenavond Mandy Storm en de Cherry Bombs.
1: Een annulering een keer. De popakkoord kickstartavond op woensdag 24 juni in het Beest in Goes gaat niet door. Ze zijn daar aan het verbouwen en daardoor kan de jam sessie gewoon niet doorgaan. De eerstvolgende kickstart is na de zomer op 30 september.
0: En vrijdag, aankomende vrijdag, 26 juni, dan speelt Tarzan en de Beach Waiters in de Piek in Vlissingen. Zij zijn de afsluiters van het Summerfest. Aloha Punk Night.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, daar krijgen we nooit genoeg van. Dus er kan altijd meer bij. Stuur het allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg die Muziek uit Zeeland via de website en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Graag tot volgende week. Blijf natuurlijk wel lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een goed weekend.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
6: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en...

0: je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeeluitjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Rhythm of the Night, DeBarge. Ja, aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Wees welkom, we hebben opmerkelijk nieuws over een strand in Italië. In het jaar van de hit reizen we terug naar 2007... en we kijken naar 20 juni in de geschiedenis en vandaag vroeger. Verder natuurlijk, daarom heet het de muziekmiddag. Heel veel muziek van vroeger en nu in dit uur onder andere Robert Palmer, Olivia Dean, Bruno Mars, Etta James en nu John Mayer.

Brian May, Too Much Love Will Kill You in de Muziekmiddag. We gaan nu naar een nummer dat eigenlijk precies doet wat de titel belooft. Het draait gewoon om de liefde. Helemaal niet ingewikkeld. Juist een bijzonder gevoel dat iemand bij iemand kan hebben. De bandleden van Son Mieux vertelden zelf dat het nummer gaat over een zeldzaam soort liefde die voelt als, nou, zeg maar, thuiskomen. Dat moment waarop je beseft dat alles eigenlijk klopt. Dat je niet meer op zoek hoeft. Omdat de persoon die belangrijk voor je is, gewoon helemaal naast je staat. Kortom, it's only love.

We gingen even heel ver terug in de tijd, naar 1960, met Etta James, I Just Want To Make Love To You. Zometeen reizen we naar 2003, voor een bijzondere samenwerking tussen Nena en Kim Wilde. Maar eerst een nieuwe track van Bruno Mars. Heel bombastisch begint hij. Risk It All.

Nina, samen met Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Dit is de Muziekmiddag. Zometeen gaan we nog wat bekende Nederlanders feliciteren die vandaag jarig zijn. Maar eerst toch lekkere muziek. Wat dacht je van Ed Sheeran, Olivia Dean en nu terug naar 1984 met The Riddle van Nick Kershaw.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran, Castle on the Hill. Het is tijd in de muziekmiddag om even wat bekende Nederlanders te gaan feliciteren die vandaag jarig zijn. Voormalig radio-dj en tegenwoordig burgemeester van Vijf Herenlanden. Sjors Freulich is vandaag jarig, hij wordt 59 jaar. En Mitchell Bakker, de profvoetballer die als verdediger speelt en onder contract heeft gestaan bij topclubs als Ajax, Paris Saint-Germain,

Teddy Swims, je hoorde het mooie Mr. Know-It-All. Later in de muziekmiddag gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we met onze tijdmachine terug naar 20 juni in de geschiedenis.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland.

0: in heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, in zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
12: Voordeelhaartjes.nl. E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

Terrence Trent D'Arby aan het begin van weer een uur muziekmiddag hierbij Omroep Zeeland. Sign Your Name is de titel van de plaat. Straks gaan we naar vandaag. Vroeger kijken we terug in de geschiedenis van 20 juni. En we gaan voor de eerste keer naar het jaar van de hit 2007. Verder veel muziek van Angel bijvoorbeeld. Van Alex Warren, Joe Cocker en nu Suzanne.

0: Daar zijn ze weer, de Corrs in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks vandaag vroeger gaan we terug naar 2001, bijvoorbeeld 20 juni. En naar 1837. Maar eerst muziek van Raccoon. Is Bring Me My Horse.
1: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand in the flame.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, had er in 1999 een hit mee. Zometeen reizen we terug in de muziekmiddag naar 1977 met die prachtige plaat van Santa Esmeralda. Maar eerst, net zo mooi, Coldplay, dit is We Pray.

plaat met een einde, daar hou ik van. Santa Esmeralda, je hoorde hem uit 1977 en hit Don't Let Me Be Misunderstood. Het is tijd geworden in de muziekmiddag voor vandaag. Vroeger, we stappen samen even in de tijdmachine en reizen naar 20 juni in de geschiedenis. Op deze dag, in 2001, stemt de Tweede Kamer definitief in met de wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Nederland was eerder dat jaar al het eerste land ter wereld geworden waar twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. En ook op 20 juni 2001 wordt voor het eerst wereldwijd Wereldvluchtelingendag gehouden. De Verenigde Naties koppelen die dag aan de 50ste verjaardag van het Vluchtelingenverdrag van 1951. En op 20 juni 1837 bestijgt koningin Victoria de Britse troon. Haar regeerperiode die wordt later zo bepalend dat een heel tijdperk haar naam krijgt. Het Victoriaanse tijdperk. Tot zover 20 juni in de geschiedenis in Vandaag Vroeger.

Leanne Rimes, you're the can't fight the moonlight. Zometeen gaan we voor het eerst in de muziekmiddag naar het jaar van de hit 2007. Krijg je van mij een overzichtje van de 5 populairste bioscoopfilms in dat jaar. Maar eerst de nieuwste track van Alex Warren, genaamd Fever.

Tina Turner, je hoort de Private Dancer in de muziekmiddag. Het is tijd om even naar het jaar van de hit te gaan. 2007, ik had het al eerder gezegd. En dit waren de populairste films in Nederland. Mensen stonden daarvoor massaal voor de deur van de bioscoop. Op nummer 5, Spider-Man 3. De populaire superheld, die was terug en trok opnieuw heel veel bezoekers. Op nummer 4, Ratatouille. Het verhaal van een rat die droomt van een carrière als chef-kok. Ja, het moet niet gekker worden, maar iedereen vond het leuk in de bioscoop. Op nummer 3, Shrek the Third. De groene oger die bleef een publiekslieveling bij jong en oud. Op nummer 2, in ons jaar van de hit 2007... Pirates of the Caribbean at World's End. Piraten zeeslagen, spektakel op grote schaal dus. En op nummer 1, de best bezochte bioscoopfilm van dat jaar. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Ja, zo gaat dat. Binnenkort ga ik even op vakantie. Dan ga ik naar Frankrijk. En het leek me wel leuk om even een Frans liedje te draaien. Eentje van een paar jaar terug. Angèle is hier.

0: Voilà.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, mam?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels...

0: in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

Diana Miles. Blijft toch een prachtige plaat. Zeker om dan weer een uur van de muziekmiddag mee te beginnen. Je hoorde Black Velvet. Later in dit uur van de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Krijg je van mij de nieuwsfeiten uit ons jaar 2007. Verder heel veel muziek. Madonna komt langs. Vos, Chicago, Portugal the Man. En nu Kobi Calat samen met Jason Mraz. Dit is Lucky. Dude.

Let It Be van de Beatles. Dat is niet zomaar een hit. Het is eigenlijk een lied dat ontstond uit een droom. Het verhaal begint eind jaren 60. Paul McCartney zit in een wat moeilijke periode. De spanningen binnen de Beatles die lopen op. De band die staat vol onder druk. En Paul die maakt zich zorgen over de toekomst. Op een nacht droomt hij over zijn moeder Mary, die was overleden toen Paul pas 14 jaar oud was. En in die droom zei zij tegen hem: let it be, oftewel laat het gewoon gebeuren, maak je niet zo druk. Paul McCartney vertelde later dat hij na die droom met een gerust gevoel wakker werd. Die woorden bleven hangen en vormden dus de basis voor dit nummer, Let It Be, van de Beatles.

Dat is de titel van deze plaat van Portugal The Man. Straks in de muziekmiddag gaan we naar het jaar van de hit. Je krijgt nieuws uit 2007. Maar eerst die hele nieuwe single van Ilse.

Even terug naar 1982. Chicago, het mooie Hard to Say, I'm Sorry. Daarvoor hoorde je de nieuwste single van Ilse de Lange in de muziekmiddag. Something Good is de titel van die plaat. Ik heb het daarnet al gezegd, we gaan weer naar het jaar van de hit. Daar hebben we gekozen voor het jaar 2007. Je krijgt van mij wat nieuwsfeiten. Het is een jaar waarin technologie steeds belangrijker wordt. En de wereldpolitiek wederom onder spanning staat. En een nieuwe generatie popsterren doorbreekt. In januari wordt de iPhone gepresenteerd door Steve Jobs. Op dat moment lijkt het een bijzondere telefoon. Achteraf blijkt het een revolutie. In december 2007 ondertekenen wereldleiders op Bali een belangrijk klimaatakkoord. Het Bali Action Plan. Daarmee wordt nieuwe internationale onderhandelingen over klimaatbeleid gestart. En in Nederland wordt het vierde kabinet van Jan-Peter Balkenende beëdigd. Het kabinet bestaat uit CDA, PvdA en ChristenUnie. En dan gaan we naar die hit. Met een stem die je onmogelijk kunt verwarren met iemand anders. Mika breekt wereldwijd door. Hij schreef het nummer uit frustratie nadat een platenbaas hem had verteld dat hij meer moest klinken als andere succesvolle artiesten. Zijn antwoord was het nummer Grace Kelly. Een lied over jezelf blijven, zelfs als iedereen wil dat je verandert. De titel verwijst ook naar actrice Grace Kelly, die in de tekst wordt genoemd als symbool voor iemand anders proberen te zijn om geaccepteerd te worden. Grace Kelly, hier is Mika.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. Come on,

0: Even terug naar 1978 in de muziekmiddag. Onze muzikale tijdreis door de Fleetwood Mac. You make loving fun.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En hoe beter kun je dat doen door gewoon over Zeeland te zingen? Hier is Vos.

mooie plaats uit 1995 van Madonna. Die hebben we een tijd niet gehoord. Take a Bow is de titel van de plaat. Later in de muziekmiddag hebben we nog opmerkelijk nieuws. En dat gaat dit keer over een strand in Sardinië.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof

0: was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
16: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
17: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De

James Blunt, je hoorde Bonfire Heart aan het begin van weer een uur muziekmiddag. James Blunt, die vindt nog steeds zijn eigen stem niet klinken. Vindt het nog steeds heel raar dat mensen zijn liedjes kopen, zijn platen kopen. Maar goed, het is leuk om naar te luisteren, toch? Dit is de muziekmiddag tot 5 uur vanmiddag. In dit uur muziek van onder andere Vanessa Carlton, Chef Special, Laura Branigan komt langs, Crowded House en nu Shanna Spyro.

Roxette in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. How do you do? Straks gaan we voor opmerkelijk nieuws naar het zonnige eiland Sardinië in Italië. Er is iets bijzonders aan de hand. Maar hoe? Dat hoor je zo. Nog eerst heel veel muziek. Zometeen Eric Clapton en nu I'm Like a Bird. Dit is...

Eric Clapton, zijn hit uit 1974, natuurlijk een cover van Bob Marley. I Shot the Sheriff. Straks dus nog het opmerkelijke nieuws hier in de muziekmiddag over dat zonnige eiland Sardinië en over het strand. En het gaat niet over zonnebrandolie. En we gaan nog een keer naar het jaar van de hit 2007. Dan krijg je van mij een overzicht van de prijzen die je toen moest betalen voor bepaalde artikelen.

Hello with you. Je hoort een crowded house in de muziekmiddag. Het is tijd voor opmerkelijk nieuws. We reizen voor dat opmerkelijk nieuws naar het zonnige Sardinië. Waar je binnenkort misschien wel een zonnebrandfactor 50 nodig hebt. Een beetje extra zelfs. Je moet daar extra gaan smeren. Want op een populair strand bij Villa Simius zijn parasols namelijk grotendeels verboden inmiddels. Ben je tussen de 10 en 65 jaar oud, dan mag je geen eigen parasol meer meenemen. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers wordt een uitzondering gemaakt. De reden is opvallend. De lokale overheid wil het natuurgebied beter beschermen. Vorig jaar werd de omgeving getroffen door een grote natuurbrand en men wil elk risico op nieuwe schade beperken. Daarom zijn niet alleen parasols aan banden gelegd, maar ook strandtenten en andere schaduwconstructies. En er is nog een verandering. Een dagje strand kost daar voortaan 10 euro per persoon. Volgens de gemeente is dat nodig om de natuur te beschermen voor toekomstige generaties. Op sociale media zijn de reacties natuurlijk minder enthousiast. Sommige bezoekers vragen zich af hoe ze zich tegen de zon moeten beschermen, terwijl anderen opmerkten dat je blijkbaar wel een parasol mag hebben, zolang je maar een kind of een 65-plusser meeneemt. Kortom, op Sardinië wordt het deze zomer misschien nog lastig kiezen. Neem je een parasol mee of neem je je oma mee?

Will and the People, heerlijke vrolijke geluiden. Lion in the Morning Sun. Daarvoor hoorde je Laura Branigan met haar hit Self Control. En Benny van Agda en de Munnik. Zometeen in de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit 2007. Voor de prijzen die je betaalde voor bepaalde artikelen. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Hij heeft zich weer niet populair gemaakt. Hij had een optredens gepland en die heeft hij op het allerlaatste moment afgezegd. En toen bleek hij later bij een voetbalwedstrijd op de tribune te zitten. Ja, dat is echt heel vreemd. Maar goed, Rod Stewart dus. Het is tijd om nog een keer terug te gaan naar het jaar van de hits, 2007. En ik geef je een opsomming van de prijzen die je in de supermarkt moest betalen voor bijvoorbeeld een heel bruin brood. In 2007 kostte dat ongeveer €1,35. Een kratje pils, dat stond in de supermarkt voor ongeveer €9,50. En een pak melk van een liter kostte ongeveer 70 cent. En wat verdien je eigenlijk in ons jaar van de hit 2007? Nou, het wettelijk minimumloon voor een volwassene lag in 2007 op ongeveer €1300 bruto per maand.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 6.

0: 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
10: Omroep Zeeland.
12: Honderden deelnemers en duizenden toeschouwers bij motorrit voor de Molukken. Goedemiddag. Verder in deze Zeeland nu een sportevenement voor mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Je hoort straks een Zeeuwse deelnemer. En over 2 uur de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Zweden. Hoeveel kans maken we? Jan Poortvliet, de oom van Jan-Paul van Ekke, doet een voorspelling. Het weer in Zeeland. Zondag maar onweersbuien trekken richting Zeeland. Delen van Walcheren en Schouwen-Duiveland kunnen daarmee te maken krijgen. Vanavond droog en zonnig, maar 's nachts en morgenochtend ook weer kans op onweer. Dan vooral in het oosten van de provincie. Het blijft wel warm. Morgen temperaturen tot 33 graden. Wat 20 jaar geleden begon als een motorrit van Middelburger Wilfred Vreeken is uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks honderden motorrijders en duizenden toeschouwers trekt. Met Rit en Rock voor de Molukken wordt geld ingezameld voor kansarme kinderen op de Molukken. Ook na het overlijden van oprichter Wilfred Vreeken in 2022 leeft zijn missie voort. Vandaag vertrokken opnieuw honderden deelnemers aan de benefiettocht en verslaggever Nancho Hiddes stond aan de start.
13: Alle motorrijders zijn inmiddels aanwezig en traditiegetrouw wordt de motorrit geopend met 1 minuut stilte.
14: Laten we met respect onze stille moment ingaan. Laten we beginnen.
13: Oké, meneer, waarom doet u mee met deze motorrit?
14: Ik heb heel lang in de rolstoel gezeten, dus ik... En Wilfred die heeft eigenlijk mij weer wakker gemaakt. En ja, nu rijd ik zelf mee, dus... En ik vind het super.
13: Wat betekent het voor u om mee te doen hieraan?
14: De steun. De erkenning. En ik hoop dat... De president, minister-president, vandaag of morgen, hij zou in ieder geval iets doen, een excuus aanbieden voor de Molukkers. Ik hoop dat het in goede aarde valt bij iedereen.
13: Ik loop ook nog even naar een andere motorrijder toe. Meneer, u heeft ook een geel bandje om uw pols. Daaraan kan ik zien dat u deelneemt aan de tocht. Waarom doet u mee?
15: Wij doen het allemaal voor een goed doel en ik doe het al een jaar of 6. Ja, en het is ook hartstikke leuk en gezellig. We rijden altijd rustig en dat gaat allemaal perfect. Alles wordt goed begeleid. Dat is allemaal goed geregeld.
13: Hoe voelt dat dan als u straks vertrekt en als u dan dus in die stoet rijdt?
15: Ja, dat is kicken, hè. Daar krijg je de kriebels van. Hartstikke mooi is dat, als je zo met z'n allen wegrijdt. Ja, dat is het mooiste van al. De start is de mooiste van heel de rit, vind ik altijd.
13: Het startsein is gegeven. De motors hebben zich hier verzameld in een lange rij. En ze vertrekken nu allemaal tegelijkertijd vanaf het startpunt. Carla Taniel Vreken, voorzitter van Stichting Rit en Rock. Waarom is het zo belangrijk om deze rit in ere te houden?
16: Kijk, ik heb tijdens het overlijden van mijn man Wilfred en ook heb ik altijd gezegd, heb ik beloofd dat ik deze rit vol zou houden. En hij heeft dat ook gevraagd specifiek bij zijn sterfbed. Van als er iets met mij gebeurt, wil je deze rit dan voortzetten? Ook omdat hij wil dat de kinderen een mooie toekomst krijgen. En ja, ik probeer dat zo goed en zo kwaad te doen.
13: Molukkers zijn nu 75 jaar in Nederland. Daar wordt ook landelijk bij stilgestaan. Mogelijk morgen excuus van Rob Jetten namens Nederland. Hoe kijkt u daar tegenaan?
16: Ja, dat had veel eerder gemogen. Zo zit mijn opa er niet meer, mijn vader is er niet meer. En dat vind ik erg jammer dat hun dat niet meer meemaken. Het is wel te laat. En dat doet mij wel pijn. Ja, dat zie je ook.
17: Ja, dat was Carla Tani wel. Zij is dankbaar dat ze met het evenement iets kan betekenen voor kansarme kinderen op de Molukken. En zo kan bijdragen aan een betere toekomst. Tot 11 uur vanavond is er nog muziek in de Molukse wijk in Middelburg. In de schuur die gistermiddag is afgebrand in de Kampweg in Sint-Philipsland zat een synthetisch drugslab. Er is nog niemand aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is. Buurtbewoners wordt gevraagd of zij afgelopen tijd iets verdachts hebben gezien. Martijn van IJzer uit Middelburg is betrokken geraakt bij een dodelijk auto-ongeluk in Frankrijk. Bij dat ongeluk kwam de Zeeuwse filmmaker Ilja Vierhout om het leven. Van IJzer is ook wel bekend onder de naam Stuntkabouter. Van IJzeren en Vierhout bezochten het filmfestival in Cannes. Wanneer het ongeluk plaatsvond is het niet bekend. Vorige week meldde het Nederlands Filmfestival het overlijden van Vierhout. Van IJzeren mag Frankrijk niet uit zolang het onderzoek loopt. De komende 9 dagen rijden er geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom vanwege werkzaamheden aan het spoor. De NS zet wel stopbussen in. Ook op sommige spoorwegovergangen die worden ook tijdelijk afgesloten. Onder meer bij Rilland en Kruiningen. Verkeer wordt met borden omgeleid. En ooit gehoord van de Transplant Games? Nou, die worden komende week in ons land gehouden. Het is een sportevenement voor mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Er doen deze week in Arnhem in elk geval 2 Zeeuwen mee die acute leukemie hebben overleefd door stamceldonatie. Verslaggever Stefan Nijpjes praat hierover met Koen de Vries uit Vlissingen, een van die Zeeuwse deelnemers.
18: In de Zeeuwse sportwereld is Koen de Vries een bekende naam, want de 69-jarige Vlissinger werkte jarenlang voor de PZC als sportverslaggever. In 2022 werd acute leukemie bij de Vries vastgesteld. Maar hij heeft het overleefd en dat ziet hij als een wonder.
19: Ik ben weer hartstikke gezond. Ik gebruik geen medicijnen meer. En ik kan weer stukjes hardlopen. Nou, dat had ik nooit gedacht dat dat ooit nog zou kunnen. Ja, dat hardlopen, dat is voor mij meer een enorme inspanning geworden. Want ja, 5 kilometer, dat lukt me net. Maar ik ga wel helemaal kapot. Vroeger liep ik 100 kilometer en dan was ik niet zo moe als dat ik nou 5 kilometer nu ben. Het is voor mij natuurlijk een teken dat ik er nog ben en dat ik het nog kan. En ja, dat ik een enorme geluksvogel ben dat het nog kan. Het leven ziet er voor mij ook zoveel mooier uit dan voordat ik ziek werd. Het is, ik sta iedere ochtend juichend op.
18: De Vries overleefde dankzij stamceldonatie van een onbekende donor. Inmiddels is hij zover hersteld dat de Vries weer kan sporten en zijn geliefde hobby hardlopen weer enigszins kan oppakken. Deze week doet hij mee aan de Transplant Games in Arnhem. Een sportevenement voor getransplanteerden. En er doen ruim 700 sporters mee in Arnhem.
19: En dat moet gewoon een week zijn van met lotgenoten. Waarbij het zal wel voor sommige mensen heel emotioneel zijn. Hè? Iedereen is aan zijn tweede leven begonnen eigenlijk. Hè? En zo zie ik dat ook. Ik ben gewoon opnieuw begonnen.
18: En dan komen deze wedstrijden die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn, want er zit een veel diepere boodschap achter. Voor jou ook.
19: Ja zeker. Ja. Ja, ik geloof dat er in mijn leeftijdsklasse 3 deelnemers zijn, dus ik heb al een medaille. Maar dat maakt maar voor mij helemaal niks uit. Het gaat mij eigenlijk om het feit dat ik mijn leven te danken heb aan iemand die mij zijn stamcellen heeft gedoneerd. En dat zou eigenlijk veel meer mensen moeten doen, volgens mij. Want ja, ik heb zoveel geluk gehad dat er iemand was. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg, naar donoren. Want die matchen, die zijn er bijna niet. Dus er is nou een wereldwijde donorbank. Maar dan nog, ja, er zijn veel te weinig mensen die in die bank zitten om iedereen te kunnen helpen. En ja, ik sta hier vooral om dat te propageren. Word donor, kijk op de site van Matches. En het is een heel kleine moeite om je als donor op te geven. De kans dat je ook echt moet doneren is buitengewoon klein. Maar dan nog, je geeft iemand een nieuw leven. En dat, ja, dat is er iets mooiers. Ik kan het me niet voorstellen. Dus ja, Matches, word donor.
17: Bijzonder verhaal hoor, Koen de Vries was dat. En hij is niet de enige Zeeuw die aan de Transplant Games meedoet. De 20-jarige Maud Ruitenbeek uit Oostsoeburg doet in Arnhem mee aan 6 zwemwedstrijden. Je hoort haar later, na het weekend, op de radio om terug te blikken op dat evenement.

Ramien van Sam Fender en Olivia Dean. Dat is een goed stel hoor. Het was vandaag iets minder warm met temperaturen tussen de 24 en 28 graden. Onweersbuien trekken nu richting Zeeland. Delen van Schouwen-Duiveland en Walcheren kunnen daarmee te maken krijgen. Het wordt al wel snel weer droog vanavond en daarna is en blijft het zonnig. Vannacht en morgen vroeg opnieuw kans op onweer, dan vooral in het oosten van de provincie. Daarna blijft het droog met zon en ook wat wolken. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het morgen dus 28 tot 33 graden. Ja, en verder volgende week blijft het warm en zonnig, tropisch zelfs, met temperaturen boven de 30 graden. En ja, dan hebben we toch echt wel te maken met een hittegolf.

0: Met Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden. Zo goed als zeker in de basis speelt het Nederlands elftal straks om 7 uur de tweede wedstrijd van het WK voetbal in Houston tegen Zweden. Wij blikken dit WK met oud-international Jan Poortvliet, die ook de oom is van Hekken, vooruit op de wedstrijden van Oranje. Verslaggever Jan-Jaap Coree belde Poortvliet voor zijn voorspelling, maar vroeg natuurlijk eerst nog even naar de miljoenentransfer van eerder deze week, toen Van Hekken door zijn club Brighton voor 60 miljoen euro werd verkocht aan Tottenham Hotspur.
1: Ik kan je zeggen van dat de familie heel blij is, en half Zeeland denk ik dat heel blij is, want ja, het is Londen, het is Tottenham, een ploeg die dit jaar niet echt goed gepresteerd heeft, maar volgend jaar zomaar wel goed kan presteren. Dus ja, ik vind het heel fijn, omdat het een groot stadion, een mooie club. En het zou heel mooi zijn als je die club met die club naar boven kan werken.
2: Nou schoof Jan-Paul vannacht met Ronald Koeman aan bij de persconferentie. En toen zei hij van ja, dit geeft mij deze transfer veel zelfvertrouwen. En dat kan in dit toernooi al doorgaan werken. Geloof jij daar ook in?
1: Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Kijk, het is, ik vind dat hij zelf het goed doet. Maar ik weet dat hij nog nadrukkelijk aanwezig kan zijn. En vanavond ga ik er ook vanuit, want dit is wel een geruststelling. Dit is toch eventjes, het blijft toch in je kopje zitten. En dit geeft vertrouwen. Ook naar de toekomst, maar ook in ook de korte toekomst. Dus ik verwacht dat JP vanavond gewoon volle bak gaat. En dat we weer gewoon van hem kunnen genieten. En hopelijk gaat het Nederlands elftal daarin mee.
2: Ja, want het geeft vertrouwen, maar het geeft ook aanzien, hè? Want hij is nu opeens de verdediger van 60 miljoen.
1: Nee, maar goed, weet je, kijk, je hoort ook wel, het is aanzien, hè, maar 60 miljoen voor een jongen die nog maar 1 jaar contract heeft, is ook een soort bewondering, is ook een soort kwaliteit in spul, anders doe je het niet. Dus dat zegt eigenlijk genoeg over de manier waarop hij daar geacteerd heeft. Dus heel simpel.
2: Vanavond staat hij tegenover twee spitsen. Ja, die hebben ook wat gekost, hè? Gyökeres van Arsenal 63 miljoen en Alexander Isak van Liverpool 150 miljoen. Dus er wordt weer aan de bak, hè?
1: Nee, maar goed, dit zijn toch de eerlijkste wedstrijden. Kijk, als jij tegen die jongens mag spelen, of je mag tegen Haaland spelen, dat geeft ook een soort motivatie, ook een soort druk. En die druk, ja, die is ook heerlijk om mee te maken. Gewoon doen en je kunt alleen daardoor maar in het toernooi groeien. Hopelijk dat we meer het net vinden. En het een keer droog houden. Want de doelpunten die we tegenkrijgen hadden absoluut niet gehoeven.
2: Dan is het nu tijd voor de voorspelling. Hoeveel gaat het worden?
1: Ik ga op 3-0. Zo. Nederland. Ja.
2: Zweden had wel met 5-1 gewonnen de eerste. Hè? Dat weet je toch wel, hè?
1: Ja, maar goed. Ik heb het vermoeden, en dat mag ik niet zeggen, dat Arnhem-Muiden ook van deze club gewonnen had. Want even over nadenken dat niet een wereldprestatie was. Want ik zit naar Zweden te kijken. En ik pak even alle wedstrijden erbij die ze voorheen gespeeld hebben. En hoe ze er doorheen gekomen zijn. Dan is dat niet een ploeg die je schrik aan mag jagen. Ze hebben goede spelers. Een paar geweldige spelers. Maar als team moet Nederland daar absoluut overheen gaan.
0: Aan positiviteit in ieder geval geen gebrek bij ome Jan Poortvliet. En die aftrap van Nederland-Zweden is dus straks om 7 uur. In gesprek was dat met Jan-Jaap Coree. En ik heb Jan-Jaap ook naar zijn voorspelling gevraagd. En hij denkt dat het 2-0 wordt voor Nederland. Schrijf die maar op. Tot zover. DC Zeeland Nu. Ontzettend leuk dat je erbij was. Kijk vooral ook op omroepzeeland.nl en in onze app voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat zie je straks natuurlijk ook om 6 uur op tv. Op de radio gaan we door met muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. Mooie avond.
3: De Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Copycat met hun eerste zelfgeschreven single Don't Blame the Messenger. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Ja, dat is een lekker stevig nummertje van Copycat. En als je het zo hoort, dan denk je, nou ga maar gewoon door met het maken van zelfgeschreven nummers.
0: Dieter van der Westen uit Zierikzee is morgenavond samen met zijn broer Erik in het Amsterdamse Bostheater in het voorprogramma van Eliades Ochoa.

0: 4, ook deze week op 4. Danny Vera en Marlon Michel met Try Again.
1: Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert.
2: Op 3, blijven staan, D-Double en Emotional Damage.
0: En nog een keer D-Double op 2, net als vorige week. Ben je dom?
2: En ook net als vorige week, op 1, Raccoon in duet met Faela en Daffodils.

0: Ramon Antonissen uit Goes is sinds 2019 DJ Roman Anthony. En hij genoot van het leven en de muziek, totdat long covid alles op zijn kop zette. Het verhaal en zijn gevoelens van die periode heeft hij omgezet in een album. En daarvan gaat de opbrengst naar de stichting Long Covid. Ramon, hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je bent al langer bezig als DJ, maar vanaf 2019 maak je dus ook je eigen muziek. Hoe ben jij in die DJ-wereld verzeild geraakt?
1: Ja, ik ben rond 2010 ben ik begonnen met draaien als DJ. Het is eigenlijk begonnen met dat ik zelf vanaf mijn 15 ongeveer op stap ging. En toen leerde ik de muziek wel meer kennen en ging me daar steeds meer in verdiepen. Toen begon die liefde voor die muziek begon te groeien. En toen dacht ik wel van ja, dit kan ik eigenlijk ook wel. Dit kan ik eigenlijk misschien nog wel beter. Dat was nog misschien nog een beetje jonge arrogantie destijds. Toen ben ik dat eigenlijk mezelf gaan aanleren. En met best wat resultaat, denk ik.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik is het van een hobby is een beetje naar een uit de hand gelopen hobby is dat gegroeid.
0: En hoe zag jouw leven voor corona eruit?
1: Iets anders dan nu, helaas. Heel erg, ik stond lekker in het leven. Ik ging lekker veel naar festivals. Ik sportte veel. Ik was gewoon lekker heel veel sociaal bezig. Lekker vol energie. En dat is sinds 2021 is dat helaas wel wat anders geworden.
0: Ja, want toen werd je ziek. Maar toen wist je ook nog niet hoe lang het zou duren.
1: Nee, achteraf misschien wel goed ook. Want als ik wist dat ik nu 4 jaar later of 5 jaar later dat ik er nog steeds zo bij zou lopen, dan was dat niet bevorderend geweest, denk ik, voor mijn mentale toestand.
0: En toch wilde je een album maken over die periode.
1: Ja, het is al een periode geweest waar ik diep heb gezeten, waar ik mezelf heel vaak tegen ben gekomen. Ook een hele leerzame periode, denk ik. En ik was al zoveel met muziek bezig dat ik op de duur dacht van ja, waarom combineer ik het niet? En probeer ik toch mijn gevoel op een bepaalde manier ook weer in de muziek te leggen. En maak ik gewoon een album over heel dat proces, over heel die periode. En dat ligt er nu.
0: Ja, en die ervaringen, heb je die dan omgezet in teksten of ook in de sfeer van de muziek?
1: Een beetje van beide. Kijk, zelf kan ik niet zingen, helaas. Dus daar heb ik daar zo een keertje op één album terecht gedaan. Maar dat hoor je niet zo heel goed, denk ik. Dat wel, maar verder heb ik zelf niet gezongen. Ik heb bij een paar nummers heb ik nog wel zelf de teksten geschreven. Maar heb ik dat op een andere manier in laten zingen. Maar het gaat vooral een beetje om de sfeer van de nummers en de volgorde waarin de nummers op het album staan.
0: En nu wil jij je inzetten voor de stichting Long Covid. Ken je mensen die persoonlijk hetzelfde hebben doorgemaakt?
1: Ja, ik heb wel wat mensen die ik daarvoor ook al kende. Die zitten ook een beetje in hetzelfde schuitje. Wat leeftijdsgenoten ook. Wisselend. Bij de ene gaat het wat beter, bij de ander niet. Maar er zijn nog zoveel mensen door heel Nederland. Het gaat echt om honderdduizenden. Die er helaas nog veel slechter dan ik aan toe zijn. Dus dacht ik, nou weet je, als ik nu hier toch mee bezig ben. Hoe mooi is het als ik daar dan ook... aan de ene kant aandacht weer voor kan krijgen voor dit doel, maar ook geld op kan halen voor onderzoek. Om ook die mensen vooral te helpen die helemaal niks kunnen. Het zijn kleine beetjes, maar goed, misschien zijn er net de kleine beetjes die helpen.
0: We gaan luisteren naar een van die nummers van jouw album. Hier is Roman Anthony en Focus.

0: Ja, het is onmogelijk om alle Zeeuwse artiesten op social media te volgen. Maar gelukkig hebben wij Stefan, want die doet dat dus wel. Hoi Stefan.
1: Hey Elsa, zanger Alwin komt met een fan tweedaagse. Dinsdag en woensdag staat dat gepland. In Amsterdam en Volendam. En dan rijdt er vanuit Goes een bus. En ja, dat is dus gewoon een uitje met Alwin en al zijn fans, of heel veel van zijn fans dan. Allebei die plekken worden bezocht, Amsterdam, Volendam. En ik neem toch aan dat Alwin ook optreedt. Misschien al wel in de bus. Het belooft heel gezellig te worden. Magazines kondigt een nieuwe tour aan. Door het hele land toeren ze. Ze gaan naar plekken als Weert, Den Haag, Zwolle, Hilversum. En ze melden er ook nog bij dat de shows in Zwolle en Den Haag gratis te bezoeken zijn. Bidi bedankt zijn fans voor alle leuke reacties die hij heeft gekregen op zijn naamsverandering. Eerder bracht hij zijn muziek uit onder zijn naam Bas de Meijer. En hij is ook nog blij met zijn optreden op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Met het aanstekelijk enthousiasme dat we van hem gewend zijn, kondigt hij ook nieuwe muziek aan. Hij heeft veel nieuwe muziek gemaakt en één track brengt hij pats boom naar buiten. En dat is er eentje waarop hij weer lekker ouderwets zit te rappen. Flex in Private is nu overal te beluisteren. Lovende reacties voor het optreden van Grote Geelstaart op het Best Kept Secret Festival afgelopen weekend. Het platform 3 voor 12 vindt het zelfs een van de beste optredens tijdens het festival. Het duurde een paar minuten voordat de boel ontplofte, schrijft de recensent. Met moshpits, crowdsurfers en af en toe een verdwaald mannetje dat met een tand door de lip naar achteren strompelt. Ja, ik zie dat al helemaal voor me. De Zeeuwse dialectrockband Tweedehands heeft een nieuw album online gezet en ze noemen die EP zo goed als nieuw. Dus de 14 tracks op het album, ja, dat zijn bepaald geen afdankertjes. Met een paar titels zijn we al vertrouwd. Pien in mijn poker staat erop en ook Sloffen kwiet als bonus track. En een in het oog springende titel, dat is Vule Airzak. Dat is een cover van Hound Dog, vooral bekend geworden in de uitvoering van Elvis Presley.

0: Vos met Thuis en Vliegen. En dat is er eentje van de EP Buitenslapen van vorig jaar.
1: En Vos is natuurlijk de band van René Geelhoed uit Zonnemeren. Deze wordt ook wel landelijk gedraaid. Ik hoorde hem een keer op Radio 1 en dan denk je, ja, wat is het eigenlijk een leuk nummertje.
0: Muziek in dialect is deze week van Katinka Polderman. Zij zong de blues eind 2021 samen met de Juke Joints. En dat deed ze natuurlijk in haar eigen dialect. Hier is een vent uit Kwedamme.

0: is tijd voor de concertagenda.
1: Het is Zeeland Jazz Festival in Middelburg. Veel muziek dus in de Schouwburg, Poppodium De Spot, het Molenwaterpark en overal in de stad eigenlijk. In De Spot bijvoorbeeld treedt vanavond Sam Greenfield op, de saxofonist uit Amerika die eerder dit jaar nog meespeelde op een nummer van de Schouwse band Smelly Kitchen.
0: Oh, wat zou het leuk zijn als Smelly Kitchen dan nu even met hem speelt, ja, hè? Het is ook feest in Vlissingen, want daar is festival Vlissingen Vintage met veel muziek en vanaf 1 uur vanmiddag Wild May West. Vanavond de Blue Clay en de afterparty vanavond en morgenavond Mandy Storm en de Cherry Bombs.
1: Een annulering een keer. De popakkoord kickstartavond op woensdag 24 juni in het Beest in Goes gaat niet door. Ze zijn daar aan het verbouwen en daardoor kan de jam sessie gewoon niet doorgaan. De eerstvolgende kickstart is na de zomer op 30 september.
0: En vrijdag, aankomende vrijdag, 26 juni, dan speelt Tarzan en de Beach Waiters in de Piek in Vlissingen. Zij zijn de afsluiters van het Summerfest. Aloha Punk Night.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, daar krijgen we nooit genoeg van. Dus er kan altijd meer bij. Stuur het allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg die Muziek uit Zeeland via de website en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Graag tot volgende week. Blijf natuurlijk wel lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een goed weekend van.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Xinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op.

0: Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en op

0: matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui, en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien, en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

doet oorlog met je. In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: tonight.
1: Goedenavond. Omroep Zeeland.
2: Escucha el ritmo.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het... Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen

0: Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff in. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar.

0: delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door twee doelpunten van Brobby, twee van Gakpo en één van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden.

0: zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen.